0: Omroepen Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: bijgezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
2: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
2: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
2: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I better have your neck by the end of the...
1: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
2: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
3: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
4: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
5: Die staat
6: erin. Potverdorie, we zijn toch een raar.
7: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes.
8: Van Brabantse bloopers.
1: Tot verhalen die je nergens anders krijgt.
9: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: In Excess, een new sensation. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En welkom bij Nu al wakker. Want dat is het. Het is zondag, maar ik heb het idee dat het... ik weet niet welke dag het is. Door die hemelvaartsdag heb ik het idee dat ik al 3 zondagen heb gehad. Maar het is nu dan toch echt zondag uiteindelijk. Welkom, nogmaals. De dag is begonnen en dat betekent dat Nu al wakker is gestart. En ik ga je weer verwennen met heel veel fijne liedjes. Wat dacht je dadelijk bijvoorbeeld van Taylor Swift? Ik zie, eens even kijken, Tom Petty en de Heartbreakers. Chic komt ook nog wel langs. U2 waarschijnlijk. Dus nou, gaat helemaal goed komen. Voordat je het weet is het weekend weer voorbij en staat er weer gewoon een nieuwe werkweek op je te wachten. Ja, maar daar gaan we nu nog niet aan denken. Uitgebreide weerbericht straks ook nog, dus komt helemaal goed. London Beat komt er zo meteen aan. I've been thinking about you. Eerst op zijn Italiaans naar Eros Ramazzotti. Un'emozione per sempre.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

About You, London Beat. Dan nu een van de grootste zangeressen op deze aardbol. Ja, niet letterlijk, maar wel in populariteit en in impact enzovoort enzovoort. Taylor Swift. Ze gaat langzaam richting de huwelijk. Dat is volgens mij in juni, dus dat zal dan wel weer volop uitgemeten worden in de media. Dan gaan we een keer wat anders van Taylor Swift zien in plaats van de muziek. Want daar draait het toch vooral om. Bijvoorbeeld dit hele fijne liedje. Staat überhaupt op een heel fijn album. Die laatste plaat is geweldig. Opalite.

0: Avicii en Wake Me Up.
1: De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaats.
0: Ja, als je nog niet wakker was, dan was je het wel na Avicii. Maar we gaan nou toch weer een klein beetje wegdoezelen in die zin. Het is even een momentje voor jezelf. Even een heel mooi liedje waar je, nou ja, een klein beetje weg kan dromen nog. Op deze vroege tijdstippen. De Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaat. Ik hoop dat het gewoon echt een lekker dagje voor jezelf kan zijn. Nou, er hoort een mooi liedje bij. Daarvoor naar een groepje dat ja, mateloos populair was in die tijd. En dit was toch wel echt de... Toen gingen ze echt helemaal naar sterrenstatus. Mede door het verhaal en of het nou verzonnen is of niet. Maar dan komt hij weer, de anekdote, de oude koei uit de sloot. Laten we het zo maar noemen. Dat het misschien wel naakt is ingezongen. Nou, het schijnt dat ze het misschien wel verzonnen hebben. Dat broodje aapverhaal. En dat dat wel heel goed gewerkt heeft voor de verkopen. En de populariteit. Want ja, oh, je zou toch maar denken. Het is naakt ingezongen. Poei. De Bangles. Een Eternal Flame.
1: De... Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: En bedenk er dan.

0: Petty en de Heartbreakers en Into the Great Wide Open. Het weer dan, ja, dat gaat echt wel langzaam de betere kant op, hoor. Vandaag al 15 graden en die temperatuur blijft maar stijgen. Ruimte voor wat opklaring, kan hier en daar nog wel een drupje vallen, maar het zal uiteindelijk niet heel veel zijn. Morgen weer een graadje erbij, 16 graden. Beetje zelden laken en pak qua weerbeeld. Dinsdag weer wat erbij, 18 graden. Ook dan nog kans op een buitje hier en daar. Maar uiteindelijk, richting het einde van de week, ja, zitten we er klaar voor. Temperaturen ruim boven de 20 graden. En strak zonnig. Ho, ho, ho, ho. Dat is een voorspelling. Ja, het is nog ver weg natuurlijk. Het einde van de week, Bas. Maar oh, het volgend weekend zou dus echt wel prima zijn, jongens. 22, 23 graden en een zonnetje. Nou, we blijven duimen in ieder geval. Dat voor wat betreft het weer in Brabant. Terug naar de muziek. Emily Sandé en Next to Me.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Oud, jawel. Le Freak van Chic.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Dan nu een heel mooi liedje van U2. Even om bij stil te staan. Ik sta schijnwerpertje job. Dit is uit het latere oeuvre. Weet je nog dat er, wat was het, een jaar of 10 geleden ongeveer, 12 is het inmiddels weer. Toen heeft U2 een album uitgebracht. En dat werd via iTunes standaard in je iTunes-bibliotheek gezet. Of je nou het wilde of niet, in één keer, paf, had je dat album van U2. Nou, er waren heel veel mensen totaal niet van gediend. En fans vonden ook maar dat het, een beetje voor de weg heeft. Zo is het niet bedoeld. Dus er kwam heel veel kritiek op dat album. Terwijl, daar staan best wel goede liedjes op. En dit prachtige pareltje. Even ruim aandacht voor Every Breaking Wave van U2. Tot aan het nieuws van 8 uur.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Let's get it started, the Black Eyed Peas. Nou, we zijn begonnen, hoor.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Sterker nog, ben al een uurtje bezig, maar kan me zomaar voorstellen dat je nu pas inschakelt. Welkom op deze zondag. Het is, vandaag best een aardig dagje aan het worden. Nog wel een beetje wisselvalligheid, maar temperatuur begint alweer op niveau te raken. 15 graden. En ik heb vorige uur al tijdens het weerbericht gezegd dat we eind deze week alweer ruim boven de 20 gaan zitten. Dus dat gaat goed komen. Hey, ik heb heel veel lekkere liedjes voor je. Het komend uur ook weer. The Verve bijvoorbeeld, Bittersweet Symphony staat klaar. James Morrison zie ik al. Adele en Simply Red, om maar gewoon even wat te noemen. Nou, verder Maartens muziek in je moerstaal. Want het is zondag, dus er komt een heel mooi Nederlandstalig liedje. En het is een heel vrolijk liedje eigenlijk. Eentje om helemaal verliefd op te worden. Maar daarover straks veel meer. Peggy Goo en dat dansliedje van een paar jaar geleden, It Goes Like Na Na Na Na Na, komt eraan zo meteen naar de Foo Fighters en Learn to Fly.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

je waarschijnlijk de hele dag in je hoofd. Na na na na. Sorry daarvoor. Ja, sorry. Bij deze al de excuses gemaakt. Dit is Altijd Fijn op de zondag. Deze man die heeft zoveel fijne liedjes uitgebracht. Dus elke keer weer kiezen als een kind in de snoepwinkel. Mr. Simply Red, ofwel Mick Hucknall en zijn band. And Money's Too Tight to Mention. Hier en nu al wakker op Omroep Brabant. Zometeen ook nog Adele onderweg.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

Natuurlijk jaren geleden een dikke hit geweest voor Madcon, maar dit is het oeroude origineel en wel zo fijn een keer. Frankie Valli en The Four Seasons en Baggin. Je luistert naar Nu Al Wakker op Omroep Brabant. Zij hadden een heleboel gedoe met de Rolling Stones toen dit uitkwam, want ja, dat melodielijntje, dat zouden ze toch gejat hebben. Nou, uiteindelijk is het geloof ik ergens ooit een keer in de rechtszaak rechtgezet en afgekocht. The Verve.

0: croissantjes in de oven.
1: Sinaasappeltje geperst.
0: En de radio aan.
2: Nu al wakker.
0: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

James Morrison en Wonderful World. Elke zomer is het weer een strijd. Wie heeft de zomerhit te pakken? Is het de Cheerio bijvoorbeeld van Justin de Wild? Ja, die is hard onderweg naar die titel. Maar dit liedje doet wat mij betreft ook mee. Ja, en dit is ook fijn. Lekker dansbaar ook. Instant zonnestralen. De Bauza.

0: Magnetic van de Bauza. Is het de zomerhit of niet? Ja, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, denk ik.
1: Maarten's muziek in je moerstaal.
0: Even dit leuk, de ander dat. Prima, toch? Daar is hij weer. Een liedje in het Nederlands. Ik hou van Nederlandstalige muziek. En daarom elke zondag even een bijzonder liedje uit onze eigen taal. Er wordt genoeg moois gemaakt. Dit keer naar Otto Wiggers. Ja, zo heet hij eigenlijk, maar zo noemt hij zich niet op het podium. Hij heet Lucky Fons de Derde. Ja, wat artiestennaam, hè?

0: En Alfons ook nog met een Z. Lucky Fons de derde. Maar... ja, die jongen die timmert wel leuk aan de weg. Het is een beetje alternatieve Nederlandse popmuziek. Elke plaat klinkt weer anders. Het is de ene keer linksom, de andere keer rechtsom. Maar het is een veel, veel kleurige toverbal is het eigenlijk. En dit is alweer heel wat albums geleden dat hij, nou ja, min of meer aan een hitje heeft geroken. Want dit was in één keer overal. Het komt ook omdat het instant vrolijk is. Het is een ode aan je meisje. Als je hotel de motel verliefd bent. De vlinders fladderen en wapperen overal alle kanten op. En je kan niet meer redelijk nadenken. Nou, dan krijg je dit. Lucky Fons de derde. Vandaag in Maarten's Muziek hier in Moerstaal. En ik heb een meisje.
1: Dit is Omroep Brabant.

Tom Brown, Funkin' for Jamaica. Daarvoor Lucky Fons de derde met dat vrolijke liedje Ik heb een meisje. Nou, het zit erop. Zometeen weekend met Christian. En vanmiddag ook nog Stef Special. En helemaal aan het eind van de middag. Dan is John er nog met Van Brabantse Bodem. Want Hubert is nog even op vakantie. Nou, dan heb je de programmering gehad. Ga ik eruit met een heel bijzonder, leuk, lieflijk liedje. Je gaat het ongetwijfeld herkennen, want het is een cover. Zij heet Maria Mena, komt uit Noorwegen, is een beetje zuchtmeisje, maar waagde zich ooit aan I Was Made For Loving You van Kiss. En dat is deze. Tonight.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goede morgen. Het is vandaag zondag. Hoewel, die zon, die zien we nog niet. Krijgen we die wel te zien? Nou, dat hoor je zo dadelijk in het uitgebreide weeroverzicht van Weerplaza. Dat komt over een kwartiertje ongeveer. Wat er sowieso aankomt, heel veel goede muziek. En ik ga zo dadelijk ook even met je doornemen wat er in Brabant allemaal actueel is.
12: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met een

0: Exclusive.com. Proverde Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl. Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
2: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
3: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
4: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
1: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
7: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg Service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Weekend. Christian Westerveld.

0: Stop Loving You van Toto op Omroep Brabant, waarmee het 13 minuten over 9 is geworden.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: De editie van zondag de 17e mei 2026. Beetje regenachtig begin, maar komt het misschien toch nog een beetje goed vandaag? We horen het straks van de weerman over een paar minuten. In elk geval gaan we wel richting veel hogere temperaturen, maar daar moeten we nog wel een paar dagen op wachten. Wat is er in het nieuws in Brabant? Om te beginnen een stevige ramkraak, kunnen we wel zeggen. En dat gebeurde in Boxmeer bij de IC Paris XL-winkel. De naam zegt het al, dat is een wat grote winkel op de Steenstraat. En daar zijn wat mensen met een auto tegenaan gereden met de bedoeling heel veel spullen mee te nemen. Hoeveel ze hebben meegemaakt, met hoeveel ze waren, dat is allemaal niet precies duidelijk. De politie vermoedt wel dat de daders er vandoor zijn gegaan met diezelfde auto, ook al zat die wel behoorlijk in de prak. Dat wil de politie er wel bij zeggen. Verder komt het vaker voor, de laatste dagen, dat ik iets moet vertellen over mensen die met een slok op achter het stuur zijn gaan zitten. Ik weet niet of we er nog weer een keer campagnes tegenaan moeten gooien, want het lijkt steeds weer meer te worden. En het loopt ook heel vaak dus niet goed af. Ook in dit geval niet. Een automobilist is namelijk met zijn auto in de greppel terechtgekomen in Helmond. Ze zagen hem ondersteboven liggen, de agenten, de auto. De man was er niet bij, die was het weiland ingelopen. Daar hebben ze hem gevonden. En ze hebben hem aangehouden, want het bleek inderdaad dat hij te veel gedronken had. Een opvallend berichtje wel van een politieagent op social media. Die heeft namelijk een stomdronken man aangehouden in het centrum van Den Bosch. Die persoon die scholde de agent en nog wat andere mensen uit. En bedreigde hem ook nog met, nou ja, het wordt omschreven met de twee letters K. Dan weet je wel wat er gezegd is. De biel, mongol en kale kwam er nog achteraan. En nog een paar van dat soort dingen. En nou schrijft die agent, en dat moet ik zeggen, spreekt me wel aan. Die zegt, schrijft erbij, mensen zeggen vaak, trek het je niet aan, het hoort bij het werk. Maar beledigingen en agressie zouden nooit normaal gevonden moeten worden. Wij staan iedere dienst klaar voor de veiligheid. Dan accepteren wij dat niet. En dan zeg ik, hulde, groot gelijk. Ja, dan schijnt, ik heb het niet gezien hoor, Bulgarije het Eurovisie Songfestival gevonden te hebben. Ik heb het geboycott. Nou ja, ik heb gewoon niet gekeken. Dit is van een paar jaar geleden, Rosalyn, voor Armenië toen. Snap.

0: Gazellin op Omroep Brabant. 18 minuten over 9, maar eens over het weer te gaan praten. Ja, er zijn dagen dat het vrolijker is om over het weer te praten dan vandaag. Maar dat maakt allemaal niet uit. We willen het toch weten, Floris van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Ja, jullie hadden beloofd dat het niet veel soep zou worden. Nou, dat is wel uitgekomen.
1: Zeg dat wel inderdaad, want het is een droeve bende buiten. Veel bewolking, af en toe wat lichte regen of motregen. Bij temperaturen van een graadje of 13, 14 slechts.
0: Ja, en het wordt vandaag ook niet veel beter?
1: Nee, helaas niet. De meeste regen gaat zich wel beperken tot het oosten van de provincie. En in het westen wordt het geleidelijk ietsjes droger met zo nu en dan een waterig zonnetje. Maar voor de rest blijft het gewoon bewolkt, af en toe een enkele bui. En de temperaturen stijgen vanmiddag niet verder, 14 of 15 graden. De wind houdt zich vandaag wel rustig, is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
0: Juist. Ja, het is even wat het is natuurlijk. Het wordt wel wat warmer in de loop van de week, maar gaat dat snel of gaat dat heel geleidelijk aan?
1: Ja, dat gaat heel geleidelijk hoor. Want morgen en overmorgen ook maximumtemperaturen van 14 tot 16 graden slechts. En ook dan is het ronduit wisselvallig met een aantal buien. En dinsdag is het zelfs grotendeels nat in de provincie.
0: Oh, ja.
1: Bij ook een krachtige zuidenwind daarbij. Dus al met al is het toch nog eventjes door de zure appel heen bijten. Pas halverwege volgende week, vanaf donderdag, dan stijgt echt de kans op significant droger, zonniger en warmer weer.
0: Significant, dat zeiden ze vroeger alleen in de wasmiddelreclames.
1: Oké, ik zeg het nu ook.
0: Ja, ik hoor dat ook. Ja, dus eigenlijk sinds jaren dat ik het weer een keer hoor. Maar goed, significant, in ieder geval duidelijk hogere waardes. Hoe warm zou het kunnen gaan worden?
1: Ja, donderdag al 20 graden in de provincie. En dat is een warme dag. Veel zonneschijn ook, prachtig weer. Ook weinig wind uit het zuiden tot zuiden. In het weekend komt het zelfs tot...
0: Je viel even weg.
1: Ik viel even weg.
0: Ja, je viel even weg. Ja, inderdaad. Ja. Nou, we zijn er nu weer, dus je zei al donderdag 20 graden daarna.
1: Inderdaad, ja, veel zon. En vrijdag en zaterdag richting de 25 zelfs. Dus dat zijn zomerse temperaturen.
0: En nog in het Pinksterweekend ook. Wat willen we nog meer?
1: Inderdaad.
0: Nou, dan zijn we in ieder geval blij. Dan happen we hier wel even doorheen door deze appel.
1: Ja, dat moet lukken toch?
0: Ja, lukt zeker. Nou, maak er een mooie zondag van. Werk ze, dankjewel hè.
1: Jij ook, tot de volgende.
0: Joe, houdoe. Zo werd het inmiddels 10 minuten voor 9:30. En gaan we luisteren naar Meng De Vil over een dansje dat ze de Spanish Stroll noemen. Krijg je toch een beetje het gevoel dat het zonnetje schijnt, al is het op dit moment even niet in Brabant.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way. En jawel, we mogen weer wat kaarsjes uitblazen. 55 om precies te zijn. Want wie is er jarig en wie wordt er 5 keer 11 dit jaar? Of dit jaar, vandaag nog wel.
1: Hij is gek.
2: Duivels Dilemma.
0: Ja, onze koningin Maxima is jarig, 55 jaar geworden. Van harte proficiat, hoogheid. En in uw eer gaan wij het Duivels Dilemma doen. Twee prachtige liedjes over een koningin. Maar we gaan er maar één draaien, dus het is echt een Duivels Dilemma. Laat me weten welke het moet worden.

0: Duivels Dilemma.
1: The Caribbean Queen, Billy Ocean, dat is nummertje 1. Of nummer 2, Kayak and the Ruthless Queen. Welke wil je graag horen, 1 of 2? Laat het even weten via de app 06-573-28203. 06-573-28203. Nummer 1 dus, The Caribbean Queen van Billy Ocean. Nummer 2, Kayak and the Ruthless Queen. Het verkeer. Niet veel te melden. Geen files op dit moment, maar wel wegwerkzaamheden op de A27. Langs beide kanten kun je niet langs knooppunt Hooipolder. En dat duurt nog tot morgenochtend 5 uur. Dus zul je dan, als je daar normaal gesproken langs zou willen rijden, even om moeten rijden. Nou, en er schiet al 1 en 2'tjes mijn app in. Nou, heel fijn, laat dat vooral doorgaan. En ik ga nu door met Ilse de Lange en Next to Me.

0: doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: American Breed op Omroep Brabant.
1: Duivels Dilemma.
0: Ik heb al heel veel stemmen binnen gehad. En ik moet zeggen, er zit enige tekening in de strijd. Maar beslist is het zeker nog niet. Ter ere van koningin Maxima's 55ste verjaardag kiezen wij een koninklijk plaatje uit. Zelfs een koninginnenplaat. Maar welke moet het zijn? Nummer 1 of nummer 2?

0: Duivels Dilemma.
1: Nummertje 1, Caribbean Queen, Billy Ocean. Of nummertje 2, Kajak en Ruthless Queen. Even een 1 of een 2 appen naar 06-573-28203. En de meeste stemmen zullen gelden. En dan nu een bijzonder moment, want dat het nog zou kunnen... na al die jaren nog een... Beatles-primeur. Voor het eerst een duet van Paul McCartney en Ringo Starr. Twee krasse tachtigers zijn ze inmiddels. Ja, en dichter bij een Beatles-reunie kunnen we helaas nooit meer komen. Het is een beetje een voorproefje van het nieuwe album van Paul McCartney... dat eraan zit te komen, The Boys of Dungeon Lane. En luister naar Paul en Ringo, Home to Us.

0: One Republic Counting Stars.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, dilemma ging over de koningin, want die is jarig vandaag. 55 jaar is ze geworden. Ze heeft niet echt mooi weer gekregen. Dat is niet echt koninklijk. Maar goed, ze slaat zich er vast doorheen. Ze zit er warmpjes bij, letterlijk en figuurlijk. Dus dat komt wel goed, denk ik. En de vraag was, welke plaat vinden wij dat daarbij hoort? Hoort daarbij de Caribbean Queen van Billy Ocean of de Ruthless Queen van Kajak? Nou, het was niet zo'n dilemma volgens mij voor iedereen.
2: Goedemorgen, Christian. Wil je alstublieft Ruthless Queen van Kajak draaien? Dat is een absolute klassieker uit het verleden. Het is zo'n mooi nummer. Als je hem draait, dank je wel en prettige uitzending.
0: Ja, omdat jij bent en omdat verreweg de meesten ook voor Kajak gingen. Ruthless Queen.

0: Sugar Babes en In the Middle op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: En het is op deze zondag de laatste speeldag in de Eredivisie. En voor onze Brabantse team staat er niks meer op het spel. NAC is helaas gedegradeerd, dus speelt voor spek en bonen nog tegen AZ. PSV ontvangt FC Twente. Maar er staan nog wel wat belangen op het spel. PSV is natuurlijk al lang kampioen. Maar het is toch een beetje het dilemma. Je hoort daar heel veel verschillende standpunten over. Ze spelen tegen FC Twente. En FC Twente kan nog derde of vierde worden. In ieder geval boven Ajax eindigen. En dat is dan weer gunstig voor PSV. En dan is dus de vraag, moet je hoe dan ook je sportieve plicht doen? Of mag je je grote concurrent ook een hak zetten door die laatste speeldag dan toch de punten, of tenminste één puntje toch, aan FC Twente te geven? Nou, bij PSV zelf zijn ze er heel duidelijk over. Nee, wij gaan altijd voor onze sportieve plicht. Maar wat vind jij eigenlijk? Ik ben vooral benieuwd naar de mening van PSV-fans. Vind je dat PSV voor de drie punten moet gaan? Of toch niet? Toch niet. Frans, wat zou jij zeggen? Sportieve plicht,
3: altijd. Lekker voetballen en winnen.
0: En winnen. Nou, wat vind jij? Laat het weten. 406-573-28203.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
10: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AvroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is Omroep Brabant, weekend tot 12 uur met... nu eerst maar eens even verkeersinformatie, want we hebben één file... en die vind je op de A16 als je richting Breda rijdt. Tussen Hazeldonk en de afrit Rijsbergen is helaas een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daarom dicht en de vertraging die je er hebt is sowieso een kwartier. En op de A27 wordt er tot morgenochtend aan de weg gewerkt bij Hooipolder. In beide richtingen kun je die niet gebruiken. Nou, er is al druk gestemd over mijn vraag. Wat moet PSV doen? Gewoon sportieve plicht, zoals het eigenlijk hoort... of toch maar de puntjes aan Twente laten, waarmee je dan concurrent Ajax een hak zet... wat weer gunstig is voor PSV op de langere termijn. Meningen zijn verdeeld, dat is al voor alles natuurlijk. Hè? Laat jouw mening maar even horen. Via 06-573-28203, daar is de app. En verder natuurlijk veel goede muziek.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt... onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
27: Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
29: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
30: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
31: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
2: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
7: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Weekend. Christian Westerveld.

0: Hij schreef het samen met Iggy Pop, die bracht hem ook uit, maar scoorde er geen hit mee. En David Bowie wel, China Girl.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, een beetje een regenachtig begin van de dag. En ja, het is niet anders. Het is niet alleen het begin van de dag. Het lijkt er ook op dat het gewoon ook de hele dag een beetje in het geval is. Je hoort het van Floris en dat is onze weerman van Weerplaza.
2: Een droeve bende buiten, veel bewolking, af en toe wat lichte regen of motregen. Bij temperaturen van een graadje of 13, 14 slechts. De meeste regen gaat zich wel beperken tot het oosten van de provincie. En in het westen wordt het geleidelijk ietsjes droger met zo nu en dan een waterig zonnetje. Maar voor de rest blijft het gewoon bewolkt, af en toe een enkele bui. De wind houdt zich vandaag wel rustig, is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
0: Ja, en dat weer houden we ook nog een paar dagen. Maar in de loop van de week en vooral het einde van de week, als het Pinksterweekend eraan zit te komen, dan wordt het ineens een heel stuk warmer. Dus er zit wel wat goeds aan te komen. Ja, dat is niet het geval voor de mensen van Ici Paris, de XL-winkel aan de Steenstraat in Boxmeer, want die hebben echt een rotdag, want vannacht is er een ramkraak gepleegd. Met een auto reden ze de gevel van de winkel kapot en dat gebeurde rond een uur of vier. Schade was enorm en er is ook het een en ander buit gemaakt, maar wat precies, dat wordt allemaal nog uitgezocht. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in die auto gezeten hebben. En in ieder geval zijn ze er wel weer mee gevlucht, hoewel die auto behoorlijk in elkaar zat, zo laat de politie weten. Ja, mocht je iets gemerkt hebben, mocht je iets gezien hebben, nou dan vinden ze het heel fijn bij de politie als je je gaat melden. Meer dingen die in het nieuws zijn in Brabant lees je natuurlijk op de website en op de app. Onder meer over het succes van Willem II, dat de finale speelt van de play-offs woensdag en volgende week zaterdag. Wie de tegenstander wordt, ja, dat merken we vandaag wel. Want Volendam en Telstar spelen tegen elkaar. En Telstar heeft nog een puntje nodig. Anders is het Volendam. Wint Volendam, is het Telstar. We zullen het merken.
1: Christian's Klassieker.
0: Elke week heb ik weer een greep gedaan in mijn eigen muzikale archief. En gelukkig zijn dat niet de platen die ik zelf gemaakt heb, want die heb ik er geen. Maar dan kom ik mooie muziek tegen. In dit geval eentje waarvoor ik me heb laten inspireren door, ja, misschien heb je hem ook wel eens thuis aanstaan, 192 TV. Dan zie je een heleboel oude clipjes voorbij komen. Frans, die knikt al. Jij kijkt ook altijd.
3: Ja, altijd. Heerlijk, geweldig. Af en toe zie je een band, daar denk je, daar ken ik alle liedjes van. En één keer is een liedje dat ik niet ken.
0: Nee, ja, ofwel eentje die je heel lang niet meer gehoord had. Ja, ik had dat met de duo Seals and Crofts. Ik weet niet of je dat nog... Ja, kijk al. Dat was een twee... Ja, je moet een beetje qua stijl denken aan Crosby, Stills, Nash & Young. Een beetje samenzang. Mooie melodische muziek. Echt wel een beetje die Amerikaanse vibe er doorheen. Maar deze twee mannen hadden aanvankelijk veel succes, maar daarna ging het toch wel een heel stuk minder met ze. En dat had ermee te maken dat ze nogal uitgesproken waren over hun geloofsovertuiging. Ze zijn namelijk bekeerd tot het Baha'i-geloof. En toen waren ze ook heel erg uitgesproken in thema's als abortus bijvoorbeeld. Daar waren ze heel erg op tegen. En dat werd er niet door iedereen in dank afgenomen. Dus ja, toen ging het een stuk minder. En verloren ze ook hun platencontract. Later zijn ze wel weer begonnen. Maar ja, de grote piek, die hadden ze toen toch wel gehad. En de een van de twee, James Seals, die is al een aantal jaren geleden overleden. En Daryl Cross, die overleed 3 maanden geleden. Dus een klein eerbetoon aan deze man en dit prachtige liedje over de Summer Breeze. Je kent het vast.

0: Seals and Crofts en Summer Breeze op Omroep Brabant. Ja, ik heb de vraag net al even gesteld en er is best wel veel geantwoord op de vraag wat moeten ze eigenlijk doen, die van PSV? Hun best doen, hun sportieve plicht doen of toch niet? Nou moet ik zeggen, verreweg de meesten zeggen wel, PSV moet gewoon de punten pakken. Je moet altijd volle bak gaan, zegt Peter bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, Sjanne bijvoorbeeld, ik gun Twente wel de derde plek. Maar als PSV zijn best niet doet, dan komt de rest van Nederland, lees alles wat voor Ajax is er dan overheen. En anderen zeggen gewoon van, ach, Ajax laat het zelf wel liggen in Heerenveen. Nou ja, dat zijn zo'n beetje de meningen, maar de meesten zeggen wel van, nou ja, je moet gewoon altijd je best doen. Ja, en daar is eigenlijk ook wel wat de sportiviteitsregels voorschrijven. Praat erover, althans over deze laatste speeldag in de Eredivisie, met collega Leon Voskamp van Omroep Brabant en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, PSV moet zijn best doen, vindt de meerderheid van de luisteraars hier, maar Rick, gaan ze dat ook doen? Of denken ze van, nou, het regent, ja, joh, niet meer geblesseerd raken, rustig aan doen, 1 puntje is ook genoeg.
1: Natuurlijk gaan ze hun best doen. Ik zou niet weten waarom. Ja, al die bespiegelingen over Ajax, dat is allemaal mooi. Dat is leuk voor de tribune. En het zal ook wel een aparte sfeer geven. Want ik denk inderdaad, als PSV het niet qua resultaat niet goed zou doen, laat ik het zo zeggen, dan zal dat wat minder wat minder slecht gevoel worden ontvangen. Maar op het veld, ja, ik geloof daar helemaal niet in. Die spelers zijn niet bezig om Ajax aan de loer te draaien. Die willen gewoon die wedstrijd tegen FC Twente proberen te winnen. Ja, en lukt dat niet, dan is het bijgevolg dat Ajax daar misschien het haasje door is.
0: Ja, zou kunnen gebeuren. Leon, denk je toch niet dat, stel dat FC Twente maakt in de 90ste minuut gelijk, dat dan het hele stadion juicht?
1: Nou, dat sluit ik niet uit, inderdaad. maar ja, wie zegt inderdaad dat Ajax daar... ik zie Ajax ook niet eens winnen daar, dus het is... Er kan van alles gebeuren. Ik denk wel dat PSV een heel getergd FC Twente krijgt. Ik zag gisteren wat fakkels langs de snelweg. Er liepen supporters zelfs op die snelweg. Ja, die willen er alles aan doen om te gaan winnen in Eindhoven. Maar ik ga er gewoon vanuit dat PSV zijn best gaat doen.
0: Ja, dat is een van de weinige dingen die eigenlijk nog in de lucht hangen. Want ja, het gaat nog om plek 3, 4 en 5. Ook nog wie de tegenstander van Willem II in de play-offs gaat worden. Verder, Rick, ja, welk belang is er nog voor PSV? Willen ze toch nog even iets laten zien? Gaan wij nog meneer Plea bijvoorbeeld nog in het veld tegenkomen?
1: Ja, dat zou misschien kunnen, hè, dat hij dan nog heel even in actie komt. Dat hangt een beetje van de stand van de wedstrijd af. Peter Bossing zei woensdag, kijk, als het 1-0 is en we moeten iets forceren, ja, dan ga ik niet Plea inbrengen. Dus in die fase zit hij niet. Maar staat het vlak voor tijd 3-0 en hangen de kopjes bij FC Twente, ja, dan zal hij in de 87ste minuut erin kunnen. Dus je moet het een beetje zo zien dat Plea zo erin gebracht zou kunnen worden. En over al die sportieve scenario's rond plek 3 hebben we het bij PSV eigenlijk helemaal niet gehad. Voor Bos was dat helemaal geen issue. Dat zei hij vorige week in Deventer al. Toen wij hem confronteerden met dat scenario, toen zei hij, ja, wij willen gewoon winnen, punt. En ja, ik denk ook dat hij het oprecht als een belediging ziet. Als mensen erover beginnen dat PSV misschien wel niet wil winnen. Dat vindt Peter Bos helemaal niet prettig, volgens mij.
0: Nee, het is wel zo. Het is niet dat er een soort van drive nog zit van je moet nog wat, terwijl dat bij Twente natuurlijk wel zit.
1: Nou ja, dat is een ander verhaal. Kijk, je ziet het aan het aantal journalisten dat bij een persconferentie is de laatste weken. Ja, dat is aanmerkelijk lager dan op het moment dat er wel spanning opstaat bij PSV. Ja, dat is logisch. En daarmee zegt Bos zelf ook van, ja, kun je zien hoe moeilijk het is om die spelersgroep dan elke keer te moeten blijven motiveren. Want bij PSV draait het maar om één ding, je moet winnen. En dat moet op het moment dat het 3:15 s'nachts is, zegt zijn Mark van Bommel altijd al. Moet als het 3:15 s'middags is, dat moet als je achter staat, dat moet als je heel ver voor staat, je moet altijd winnen.
0: Nou, dan zie je, dat is dan de mentaliteit die er moet zijn. En nou goed, dat is in ieder geval wat ook de meerderheid van ons publiek ook vindt. Leon, toch misschien nog een tweede Brabantse club op het hoogste niveau volgend jaar.
1: Ja, Rick heeft het over die persconferentie, dat er weinig journalisten zijn. Nou, gisteren was het bij Willem II echt zoeken naar een plaatsje. Het was heel druk. Ja, iedereen wil nou iets van Willem II. En ja, dat is natuurlijk ook wel echt een verrassing, hè. Want in de winterstop, even opgezocht, stonden ze 9e. En ik kan me nog herinneren dat er ook witte zakdoekjes te zien waren op de tribune. En ik had gisteren even met John Stegeman erover. En zei, ja, daar is het voetballen. Als het goed gaat, dan ben je de held. En als het niet goed gaat, ben je de slimiel. En hij is nou eventjes de held. En het ziet er ook best wel goed uit. Dus we gaan natuurlijk naar de finale. En vanmiddag is het afwachten. Wie wordt de tegenstander? Is dat Volendam? Of wordt dat net als vorig jaar in de finale? Wordt dat Telstar?
0: Dat klopt.
1: Zou dus een hele leuke finale kunnen worden.
0: Ja, nou ja. Wat denk jij?
2: In Tilburg hebben ze vorige keer voor Telstar. En heeft echt te maken met vorig jaar toen ze verloren en degradeerden tegen Telstar. Dit is echt de kans natuurlijk op een sportieve revanche.
0: Ja.
2: Maar Telstar heeft op zich, ze hebben 2 punten meer. Dus Volendam moet vanavond winnen. Ja, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Het is een beetje. Laten we Telstar, ik hoop op Telstar.
0: Nou, dan krijgen we in ieder geval een revanche voor vorig jaar inderdaad. Nou ja, laten we maar even wat dingen voorspellen, want daar zijn we heel goed in met z'n drieën. Laten we eens even beginnen. 3, 4 en 5 in die volgorde, Rick.
3: NEC wordt derde, FC Twente wordt vierde en Ajax... NEC wordt derde, ja. Ajax wordt vierde en FC Twente wordt vijfde.
0: Oké, want dat betekent dus dat PSV gaat winnen vandaag.
3: PSV gaat met 3-1 winnen van FC Twente.
0: Oké, nou, wat zit jij er tegenover, Leon?
2: Christian, trouwens, vorige week was jij er niet. Dat hebben wij de voorspellingen goed gedaan, hè?
0: Ja, vast.
2: Laten winnen voor je.
0: Ja.
2: Terugkomen.
0: Ja.
2: Ik ga voor NEC wordt inderdaad derde, denk ik. Omdat PSV gaat winnen. Ik denk dat Ajax vijfde wordt. Twente wordt vierde.
0: Want Ajax wint niet bij Heerenveen dus?
2: Nee, ik zie Ajax helemaal niet winnen. Nee.
0: Nou, en wie gaat er dan dus de play-offs in? Jij zegt Telstar. Rick, wat denk jij?
2: Nou, ik hoop Telstar, maar ik denk Volendam.
0: Oh, je denkt Volendam. Nou, Rick, wat zeg jij?
3: Telstar gaat de play-offs in.
0: Nou, zullen we dan gaan... Nou, weet je wat, die houden we nog even droog. Wie er uiteindelijk...
3: Klap.
0: Ja?
3: En dan gaat Willem 2 winnen.
0: Nou ja, dan maken we hem dat maar af, hè. Leon, denk jij dat ook?
2: Dat moet ook wel een beetje, hè. Want het zou voor het eerst in historie zijn dat we maar 1 Brabantse club in de Eredivisie hebben.
0: Ja, dat moeten we niet hebben, hè.
2: International. Dus Willem 2 gaat gewoon winnen.
0: Nou, laten we het daarop houden. De positieve noot. En vanmiddag dan gaan al die wedstrijden tegelijk in de Eredivisie gespeeld worden. Nog 1 keer de schoenen poetsen en... er tegenaan. Mannen, dank en tot de volgende keer weer.
3: Tot de volgende.
0: Groeten, houdoe.

zijn ze gewoon weer. De Rolling Stones. En in de Stars. Het is inmiddels 10:54 geworden. Nou, goed nieuws voor de mensen die de A16 wilden gebruiken. Er was een ongeluk gebeurd, maar inmiddels is het daar weer helemaal opgelost. En de file ook weer. Maar de A27, daar heb je nog steeds wel last van wegwerkzaamheden. Bij Hooipolder, in beide richtingen, kun je die niet gebruiken. Vanaf morgenochtend kan dat wel weer. Dadelijk gaan we weer terugspoelen naar het jaar dat we afscheid moesten nemen van Kurt Cobain en Ayrton Senna. En ook het was het jaar dat het eerste paarse kabinet gevormd werd.

0: Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire op Omroep Brabant. We gaan even terug in de tijd.
1: Even terugspoelen.
0: Naar 1994. Zo dadelijk krijg je wat nieuwspunten uit dat jaar. Eerst even drie Nederlandse hits uit 1994.

0: kus terugspoelen.
1: Ja, Frans, dan weet ik dat jij een groot liefhebber van het Nederlandse levenslied bent. Dus dat wordt moeilijk natuurlijk. Kiezen tussen Marco Borsato, De meeste dromen zijn bedrog, of Dromen zijn bedrog. Nummer 2, Ik wil dat je liegt. Niet dat je liegt zelfs, van Paul de Leeuw. En Als sterren aan de hemel staan, van onze eigen Frans.
2: Ja, ik denk dat die gaat winnen, maar ik ga toch voor nummer 2.
1: Jij gaat voor Paul de Leeuw?
2: Ik ga voor Paul de Leeuw.
1: Wat doe jij? Laat het weten via de app 0657328203 1, 2 of 3. 1.

0: ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Keigoeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Keigoeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lenny Kravitz op Omroep Brabant en The Chamber.
1: Even terugspoelen.
0: Er kan nog gestemd worden, maar doe het snel via de app 06573-28203. 06573-28203. Welke Nederlandstalige plaat uit 1994 wil je zo horen?

0: kunst terugspoelen.
1: Nou, welk het geworden is, dat horen we zo. Eerst even wat nieuwspunten uit 1994. Geen oorlog en spanning in het Midden-Oosten zoals nu, maar vrede en optimisme. De leiders van Israël en de Palestijnen krijgen zelfs de Nobelprijs. En

0: Ook sluiten Israël en buurland Jordanië officieel vrede. Met de verkiezing van Nelson Mandela als eerste donkere president zet Zuid-Afrika bovendien een streep onder de apartheid.
1: I, Nelson Rhodesia Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
0: Is op hetzelfde continent ook het jaar van de genocide in Rwanda en het jaar dat het Russische leger de afvallige Republiek Tsjetsjenië binnenvalt. Tragisch nieuws uit Seattle in de Verenigde Staten, want zanger Kurt Cobain van grungeband Nirvana wordt doodgevonden in het tuinhuis van zijn landhuis in Seattle. Hij had zelfmoord gepleegd.
2: Apparently an electrician was inside the Kurt Cobain home this morning at approximately 8:30 when that electrician discovered the body of a white male apparently in his late 20s. The man had been shot to death. Apparently a self-inflicted wound from a gunshot.
0: Als troost voor de Amerikanen krijgen ze in 1994 wel twee vrienden uit Nederland op bezoek.
3: Het is hier ook ongelooflijk mooi, zeg.
4: Adriaan, wat ziet dat er hier fantastisch uit.
0: Ook het Nederlands elftal reist van Nederland naar de Verenigde Staten om aan het WK mee te doen. Dit jaar is het daar ook weer, toen ook. Johan Cruijff haakt een paar maanden voor het WK af als coach, maar is niet te beroerd om zijn vervanger Dick Advocaat, die deze keer als coach van Curaçao naar Amerika gaat, een paar goede tips mee te geven.
4: Als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor.
0: Of was Johan dat niet? En was dat Jordi niet die tegenwoordig dus de baas bij Ajax is? Meer Amerikanen maken zich te druk om sportheld O.J. Simpson, die zijn vrouw en haar minnaar zou hebben vermoord. Miljoenen tv-kijkers zien de auto waarin O.J. zit achtervolgd worden door de politie. Zijn vriend die achter het stuur zit belt de politie en smeekt de agenten op afstand te blijven. En later wordt hij tot verbijstering van velen vrijgesproken. Bisdom Breda krijgt een nieuwe herder. Tini Muskens wordt de opvolger van bisschop Ernst. En 1994 is het jaar dat er een paars kabinet komt van Partij van de Arbeid, VVD en D66. Maar ook een jaar van een pikzwart weekend op het Formule 1-circuit van Imola. Bij de training op zaterdag komt de Oostenrijker Roland Ratzenberger om het leven. En op de racedag zelf verongelukt Ayrton Senna.
5: Senna gaat eraf. Ayrton Senna schiet eraf. Positie gaat Ayrton Senna rateloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal?
0: En dus een nog hele jonge Olaf Mol, verslaggever van de Formule 1. Maar ja, dan...
6: Even terugspoelen.
0: Ja, Frans. Zeg het maar.
7: Nou, dat is echt heel spannend geweest.
0: Ja.
7: Tussen 2 en 3. Ja, dus ik heb verkeerd gedacht, want toch heeft Paul de Leeuw gewonnen.
0: En dat komt misschien wel door Robert.
8: Frans, je bent een goede mens, maar we zijn Brabanders. Kiezen wij toch wel voor Frans Bauer, hè?
0: Nee, we hebben dus niet voor Frans Bauer gekozen.
7: Nee, uiteindelijk heeft Paul de Leeuw gewonnen.
0: Jeetje. Ja.
9: Omroep Brabant.
0: Eerst verliest hij zijn wassen beeld al.
7: Ja.
0: En nou verliest hij de verkiezing van Paul de Leeuw.
7: Ja, ik gun hem eigenlijk van harte, hoor. Maar
0: ja. Je hebt mensen toch op een idee gebracht.
7: Ja.
0: Ja, meeste stemmen gelden. En deze plaat is wel heel mooi natuurlijk, hè. Ik wil niet dat je liegt, Paul de Leeuw.
10: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
10: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
9: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
15: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
16: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
15: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
20: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de watlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: En dit is Omroep Brabant tot 12 uur weekend. Daarna Stef Special en nog 2 uur de beste Brabantse muziek. Deze keer met John tussen 4 en 6 van Brabantse bodem. Files zijn er niet, nog steeds wel. Natuurlijk die wegwerkzaamheden bij Hooipolder in 2 richtingen op de A27... waar je even voor moet omrijden als je dat normaal gesproken niet zou hebben gedaan. Dus als je hem normaal gesproken zou hebben gebruikt, dan moet dat natuurlijk wel. De uitgebreide weersverwachting die komt er zo dadelijk ook aan. Niet echt stralend weer, maar misschien verandert dat nog wel. We horen het zo dadelijk allemaal van Floris van Weerplaza.
22: Trulease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
24: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
25: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
28: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
27: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
29: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen.
1: Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Weekend. Christian Westerveld.
30: Christian.

0: De Sjoep Sjoep Song. Uit de film Mermaid. Cher op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: 10 minuten over 11 is het. En op de website en op de app vind je natuurlijk 24 uur per dag wat er allemaal in het nieuws is. En je ziet ook wel schrijnende beelden uit Boxmeer komen. Want daar is een ramkraak gepleegd bij de Ici Paris XL winkel aan de Steenstraat. Een auto reed er doorheen door de gevel en heeft heel veel schade achtergelaten. En het een en ander aan spullen meegenomen. Wat er mee is genomen, daar is allemaal niet bekend. Maar dat de schade enorm is, ja, dat zie je wel op de plaatjes die je op de website en de app kunt zien. Daar kom je ook andere verhalen tegen. Namelijk ook een heel merkwaardig en ook wel wat treurig verhaal dat zich af heeft gespeeld in Hees. Want de dierenambulance uit Uden heeft namelijk dit weekend 59 verwaarloosde kippen moeten redden uit een voortuin in Hees. Die kippen waren kaalgeplukt, verzwakt en onderkoeld. En dat zal allemaal onderdeel van een bruiloftsgrap zijn geweest. Het bruidspaar zegt helemaal van niks te weten en is geschrokken van de actie. Hokazo, zo heet die dierenambulance, werd gewaarschuwd door omwonenden die zich grote zorgen maakten over de toestand van die kippen. En die zorgen bleken ook wel terecht te zijn, want ze waren zonder voer en water achtergelaten en waren er slecht aan toe. Twee waren er ook al dood. Met temperaturen die gedurende de nacht richting vriespunt gingen, was de verwachting dat een groot deel van de dieren de nacht niet zou hebben overleefd. Het hele verhaal lees je op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, grappen zijn leuk, maar soms ook niet. Zo blijkt maar weer. Soms helemaal niet. 12 minuten over, 11 zo dadelijk de weersverwachting. Nu Agda en de Munnik van een paar jaartjes geleden. Groeten uit Maaiveld. Je luistert naar Weekend. Hey.

0: Dan komt er wel wat muzikale kracht samen als deze mannen samenwerken. Martin Garrix en Ed Sheeran op Omroep Brabant. Waarmee de tijd 11:11 aangeeft. Je luistert naar Omroep Brabant. Na weekend nu naar het weerbericht met Floris van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Ja, jullie hadden beloofd dat het niet veel soep zou worden. Nou, dat is wel uitgekomen.
1: Zeg dat wel inderdaad, want het is een droeve bende buiten. Veel bewolking, af en toe wat lichte regen of motregen. Bij temperaturen van een graadje of 13, 14 slechts.
0: Ja, en het wordt vandaag ook niet veel beter?
1: Nee, helaas niet. De meeste regen gaat zich wel beperken tot het oosten van de provincie. En in het westen wordt het geleidelijk ietsjes droger met zo nu en dan een waterig zonnetje. Maar voor de rest blijft het gewoon bewolkt, af en toe een enkele bui. En de temperaturen stijgen vanmiddag niet verder 14 of 15 graden. De wind houdt zich vandaag wel rustig, is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
0: Juist. Ja, het is even wat het is natuurlijk. Het wordt wel wat warmer in de loop van de week, maar gaat dat snel of gaat dat heel geleidelijk aan?
1: Ja, dat gaat heel geleidelijk hoor. Want morgen en overmorgen ook maximumtemperaturen van 14 tot 16 graden slechts. En ook dan is het ronduit wisselvallig met een aantal buien. En dinsdag is het zelfs grotendeels nat in de provincie.
0: Oh, ja.
1: Bij ook een krachtige zuidenwind erbij. Dus al met al is het toch nog eventjes door de zuurappel heen bijten. Pas halverwege volgende week, vanaf donderdag, dan stijgt echt de kans op significant droger, zonniger en warmer weer.
0: Significant, dat zeiden ze vroeger alleen in de wasmiddelreclames.
1: Oké, ik zeg het nu ook.
0: Ja, ik hoor het ook. Ja, dus eigenlijk sinds dat ik het weer een keer hoor. Maar goed, significant, in ieder geval duidelijk hogere waardes. Hoe warm zou het kunnen gaan worden?
1: Ja, donderdag al 20 graden in de provincie. En dat is een warme dag. En vrijdag en zaterdag richting de 25 zelfs. Dus dat zijn zomerse temperaturen.
0: En nog in het Pinksterweekend ook. Wat willen we nog meer?
1: Inderdaad.
0: Nou, dan zijn we in ieder geval blij. Dan happen we hier nog wel even doorheen door deze appel.
1: Ja, dat moet lukken toch?
0: Ja, lukt zeker. Nou, maak er een mooie zondag van. Werk ze en dankjewel hè.
1: Jij ook, tot de volgende.
0: Tot de volgende. Joe, houdoe.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De Pointer Sisters en Fire op Omroep Brabant. De natuur in. Met boswachter Frans, daar zijn we weer.
1: Ja, goedemorgen Christian.
0: Ja, ja, de eerste keer krijgt nu een belangwekkend telefoontje, want jouw oppasklus gaat niet door, hè?
1: Ja, die gaat niet door, nee. Ja, helaas, want ik vind het oppassen toch wel zo leuk. Ja, joh, dat is een nieuw stukje leven geworden in mijn leven.
0: Ja, mooi, is dat op de kleinkinderen. Ja, maar misschien wel even handig om te vertellen, want dus een voorstelling gaat dus niet door.
1: Dat is nee, de voorstelling gaat misschien wel door, maar oh, wel. Zij gaan niet door.
0: Oh, zij gaan niet door. Oh, oké, okay. Nee, dan zeggen we niks. Dan slaan we dit gewoon over.
1: Laten we het even iedereen overlaten.
0: Dan zijn dit totaal onnodige en niet nuttige huishoudelijke mededeling. Wat veel belangrijker is voor ons, we hebben een prijs weg te geven. Ja. Gaan we nu bij deze doen, want we hadden een prijsvraag. Die kon je online lezen.
1: Ja.
0: En die was als volgt.
1: Ja, ik moet hem even erbij pakken.
0: Oh, we moeten hem er even bij zoeken.
1: Ja, neem ik hem al,
0: Oh, je hem al, ja.
1: Die prijsvraag was nummertje 5 al. We zijn er misschien
0: ja.
1: Was noem 3 soorten spinnenwebben.
0: 3 soorten spinnenwebben?
1: Ja, 3 soorten. We kennen dus webmakende spinnen en jagende spinnen.
0: Ja.
1: Maar het ging dus nu om die webmakende
0: spinnen.
1: Ja. En die moesten dus 3 kiezen. Dat was A, wielweb, hangweb of kriskraswep.
0: Ja.
1: Nummertje B was kettingweb, trechterweb of kriskraswep.
0: Ja.
1: En nummertje 3 was wielweb, hangweb, hangmatweb en trechterweb.
0: Oké, okay, ik zou gevoelsmatig C hebben gezegd.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is goed.
1: Ja, dat is goed. Ja, dat is goed.
0: Ik let echt op als jij praat, ja. Dat merk je maar weer. Wie heeft de prijs gewonnen?
1: Ja, Hedy Kloeg heeft de prijs gewonnen.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, de prijs komt jouw kant op. En volgende keer hebben we weer
1: een nieuwe prijsvraag. Ja.
0: Dus altijd even de artikeltjes van Frans lezen. En vervolgens ook even naar de radio luisteren. Want dan hoor je ook nog het antwoord. Dus zaterdag staat er weer een nieuwe online. En nog iemand die in de prijzen valt. Dat is een biertje, Frans. Wie is dat?
1: Ja, dat is de dennenpijlstaart.
0: De dennenpijlstaart. En wat is dat?
1: Ja, dat is een hele mooie nachtvlinder.
0: Een
1: fantastisch mooie nachtvlinder. En ja, Thees Summeren, ik heb geen voornaam. Die stuurde mij een tekst. Die zegt alleen maar nachtvlinder.
0: Nachtvlinder.
1: Sommige berichtjes zijn heel kort. Deze had heel kort.
0: Ja, en zelfs dit had er niet hoeven staan. Want dat had jij ook wel gezien, dat er nachtvlinder was.
1: Ja, dat heb ik ook wel gezien. Maar hij zegt dan nachtvlinder. En dan moet ik het meteen verbeteren, want het klopt niet helemaal. Want twee nachtvlinders.
0: Waren er 2?
1: Het was namelijk een paring van de dennenpijlstaarten. En dat is toch wel heel mooi, want dat zie je niet zo vaak.
0: Nee.
1: Dennenpijlstaart die aan het paren zijn. Vrouwtje bovenop, mannetje onderop. Ja, het zijn hele mooie dieren. En ja, dennenpijlstaart, die komen natuurlijk in Brabant redelijk veel voor. Omdat, zeg maar, de rupsen, die zitten op, zeg maar, dennenbomen.
0: Ja, ja.
1: En allerlei soorten dennenbomen. Maar het grappige is dat de nachtvlinders zelf, die houden van kamperfoelie en zeepkruid. En ik kan me iets bij voorstellen dat dat toch wel lekkerder is als zo'n taaie naald te eten. Maar blijkbaar kunnen die dieren dat. Ze gaan daarna ingraven in een strooisellaag. Daar maken ze zelf een popkamer. En uit de popkamer komt dan uiteindelijk weer zo'n prachtige nachtvlinder, de dennenpijlstaart.
0: De dennenpijlstaart, en die is dus diertje van de week geworden. 1 melding uit het verkeer, de A2 richting Eindhoven, tussen Leendeheid en Knoopend Waterdorp, een vertraging van zo'n 5 minuten. En zo dadelijk veel meer vragen en antwoorden van Frans, aan Frans en van Frans. Zo dadelijk na The Clash en Rock the Stratbar. Wat zeg ik nou toch? Rock the Cashbar heet het liedje natuurlijk. Uiteraard. Bijna 2 minuten over 11:30 is het intussen geworden. En na 12, dan is Stef hier weer met Stef Special. Tussen 4 en 6, beste Brabantse product met John in Van Brabantse Bodem.

0: a beat. 9:30 is het en we gaan lekker de natuur in. En die natuur die kan heel dichtbij beginnen. Soms gewoon in je achtertuin, soms op je auto. Daar kunnen ook dieren op zitten natuurlijk.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Wat is een beetje de hoofdmoot?
1: Insecten.
0: Insecten toch wel?
1: Ja, dat is echt de tijd van de insecten. En natuurlijk ook de vogels beginnen wat los te komen. Maar de hoofdmoot is toch insecten.
0: Oké. Okay.
1: En dat begint al bij Ies Vossenberg, die uit Boerdonk. Die
0: Vossenberg, weer een dier.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Elke keer zit er wel één of twee bij, hè?
1: Ik ga het niet meer bestrijden.
0: Nee, dat is waar. Goed.
1: Die was in Boerdonk een wulp aan het observeren. En toen zag ze een heel mooi klein wondertje naast zich zitten.
0: Ja.
1: En ze vroeg wat de naam was van dat diertje. Ja, dus dat is een heel bijzonder diertje. Heet namelijk de kleine eikelboorder.
0: Oké, ja.
1: Ja, maar het gaat over eikels van bomen.
0: Ja, oké, maar je zult toch maar zo heten, ja, denk ik dan. Maar goed, oké. Ja.
1: Dit diertje, dat hoort bij de familie van de snuitkevers. Dat is een heel kleintje. Ja. 7,5 millimeter groot, dus echt heel erg klein. Maar het is wel een wonderlijk mooi diertje. Wat die vrouwtjes kunnen, dat is niet te begrijpen af en toe. Ze hebben een lange snuit. En ja, met die lange snuit boren ze keihard door die harde schil van onrijpe eikels heen. Ik heb dan ook een filmpje op de website gezet, waar dan kun je zien hoe dat ze dat doet. En per tunnel legt ze één eitje neer. En op dag kan zij ongeveer 50 tunnels maken. Dus kort, 50 keer boren in zo'n harde eikel. Dat is natuurlijk toch erg knap van zo'n vrouwtje dat het kan. Uiteindelijk valt die eikel op de grond. Dan knijpt de larve eruit en die gaat zich ondergronds verpoppen en komt er volgend jaar weer een nieuwe kleine eikelboorder uit. Ja, dan iets wat gruwelijker is, maar toch ook weer bij de natuur thuis hoort. Luc Hogestein die zag op de stoep onthoofde merels liggen. En die vroeg zich af, wat is er dan aan de hand?
0: Yeah.
1: Ja, kijk, alles is... Het is lastig om te zeggen wie het precies gedaan heeft, maar er hebben dus dieren gedaan.
0: Yeah.
1: En dat heeft ermee te maken, de kop van de vogels die is meest interessant, omdat daar heel veel lekker en verstandig en goed eten in zit.
0: Okay.
1: Daarnaast, als een rover kan dan, zeker bij vogels, als hij snel moet zijn, omdat hij verwacht dat er aan alle kanten gevaar dreigt, dat kan dus de mens zijn, kan een hond en kat zijn, dan kunnen ze heel snel een kop weghalen van zo'n dier. En de rest van het lichaam is toch wat moeilijker om dat te pakken, maar zijn kop rukken ze meteen eraf en is klaar. Ja, en er zit een hele hoge voedingswaarde in. Ja, en wie het dan gedaan heeft...
0: Wie kan het geweest zijn?
1: In stedelijk gebied is de grootste, ja, zeg maar, killer of all, dat is de huiskat.
0: De huiskat.
1: Dat is echt de huiskat. Dat is de killer of all in stedelijk gebied. Maar natuurlijk kan het ook een sperwer zijn die tegenwoordig ook in de steden voorkomt. Kunnen ook, zeg maar, steenmarters of vossen zijn. Die leven ook wel in steden. En als je in het buitengebied bent, kan het een bosuil of een havik zijn.
0: Okay.
1: En dan hebben ze dus heel rijk voedsel gegeten. Dan zag Lorraine van Geffen in haar tuin een vreemde vogel. Ja, en als je heel goed kijkt, dan kun je toch wel een beetje contouren zien van een hoenderachtige. En weer te maken met een fazanthen. Oorspronkelijk kwamen fazanten niet voor in Nederland. Ze komen oorspronkelijk uit Azië. Maar ze zijn al sinds de Romeinse tijd hier. En daarom horen ze nu tegenwoordig bij de inheemse soorten. Komen vooral in agrarische gebieden voor, in bosranden of bosrijke omgevingen. Zijn niet schuw van mensen, omdat ze mensen wel kennen. Mm-hmm. Een beetje stom van ze, want als ze een jager voor zich krijgen, dan is het ook afgelopen met zo'n fazant natuurlijk. Maar het zijn prachtige dieren, tenminste althans vooral de haan, maar dan moet ook die moeten showen. En de hen die moet niet showen, want die moet minder opvallen als ze zit te broeden. Haan heeft zo'n bekend verenpak en als je dan in paringstijd is, dat is nu deze periode, dan komt dat mooie verenpak zo recht in een mooie halve cirkel te staan. En dan trillen ze met dat. Ze krijgen wat extra rode oorlelletjes doordat ze nog meer kunnen zien. En ze maken dan een beetje een kakelend geluid. Dus dan heeft hij zo'n haan, als je het goed doet, 4 tot 8 vrouwtjes onder zijn beschikking.
0: Zo, dat doet hij wel goed.
1: En daarom zijn in nesten van zandhennen zitten dus soms eitjes van diverse vrouwtjes.
0: Okay.
1: En die broeden ze dan uit. Nou, elk jaar komt er weer terug, Christian. Ik krijg altijd vragen. Ik zie rupsjes in een boom zitten en die zitten achter een gigantisch groot web. Wat is er toch aan de hand?
0: Rupsjes niks. Achter een web?
1: Ja, er is niks aan de hand. Wat gebeurt er namelijk? De spinselmot, of ook de stippelmot genoemd, die pakken zo'n hele boom in. Het lijkt wel werk van kunstenaar Christo. Zo wordt het.
0: Ja, die pakte vroeger al die...
1: alles in.
0: De Rijksdag, nou, geloof ik.
1: Ik denk dat hij het afgekeken heeft van deze diertjes.
0: Okay.
1: Want die doen het al eeuwen.
0: Die doen het al langer.
1: En die pakken het helemaal in. En dat is een heel taai web. En dat is de bedoeling dat ze zich totaal beschermen. Ondertussen zijn de struiken die daarmee te maken hebben, dat is meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en vogelkers, ja, die trekken zich eigenlijk niks aan. Ergo, die hebben zich meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en vogelkers, ja, die trekken zich eigenlijk niks aan. Ergo, die hebben zich helemaal aangepast. Die hebben eigenlijk een soort tweedehands

0: die er nog nooit eerder had gezien. En dacht eerst, ja, zijn die beesten nou ziek? Een pigmentverstoring, hè, wat dan ook vaak voorkomt bij ook allerlei soorten waar er te veel van zijn in een groep. Maar inderdaad, Michel, wat je gezien hebt, is een lid van die kraaienfamilie. Namelijk de bonte kraai. En die komen algemeen voor, want het zijn standvogels op Rhodos en eigenlijk in heel Griekenland. Ja, het is echt een hele mooie soort. Ik heb ook al even onze kraaien bijgezet, omdat ze allebei even groot zijn, de bonte kraai en de gewone zwarte kraai. Vroeger hadden wij in Nederland ook veel meer bonte kraaien. Maar omdat Scandinavië, want daar komen ze oorspronkelijk vandaan, steeds warmer aan het worden is, is het ook duidelijk dat de bonte kraaien liever daar blijven. Omdat ze daar zo'n gunstig klimaat hebben tegenwoordig. Ja, dan is het ook niet meer te doen om naar Nederland toe te komen. Want dan kunnen ze net goed die grote reis niet maken, wat veel risico's in zich heeft, en lekker blijven waar ze zitten. Dan dat was wel een beetje jammer. Ja, gebeurt toch vaker. Mensen even iets doodslaan. Erwin de Jong in dit geval. Ineens vreemde beestjes in huis. En eigenlijk ja, is het een beetje niet misschien haar schuld, maar degene die hout mee naar binnen heeft genomen met schors. En ze zag een vreemd beestje in huis, vond het maar een beetje een akelig ding. Er waren in één keer heel veel tegelijk. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je wat schrikt. Het beestje wat ze helaas dood heeft geslagen is de veranderlijke boktor. En waarom heet hij dan veranderlijke boktor?
1: Omdat hij nou dood is. Ja.
0: Nee, omdat hij diverse kleuren heeft.
1: Oh, oké.
0: Hij heeft diverse kleuren. En wat is aan de hand? Ja, die vrouwtjes van die veranderlijke boktor, die zetten eitjes af in hout onder de schors.
1: Oh,
0: maar wel doodhout. Dus als je nou een houtkachel hebt en je hebt hout klaar liggen en dan neem je hem in naar binnen toe, ja, ontschors het dan eerst, want er kunnen allerlei diertjes in zitten die dan inderdaad massaal uitkomen op het moment dat het warmer wordt in huis. Dus dan gaan ze de lente al eerder beleven en dan krijg je zo'n geval. Dus in dit geval heeft dus iemand een blok of een paar blokken hout meegenomen waar de schors nog aan zat en dan...
1: Ah, dus dat moet je nooit doen?
0: Nee, dat moet je niet doen, want dan krijg je dus inderdaad, zeker.
1: Allemaal diertjes in huis.
0: Precies. Ja. Ja. Dan zag Kevin Baks, die zag een in de tuin iets heel snel voorbij rennen. En hij vroeg zich af wat dat was.
1: De buurvrouw.
0: Dat zou ook kunnen, maar dat valt niet op. Maar ja, wat het grappige is, van, hij heeft een foto gemaakt. En ik weet niet wanneer hij heeft zien rennen. Want op wat er aan de hand is, op die foto zie je een tuinschalabijter. En onder die tuinschalabijter zit nog een tuinschalabijter.
1: Oh.
0: Oftewel, er vindt een paring plaats. Misschien heeft hij hem zien rennen naar die paring.
1: Oh, dat zou kunnen. Een schalabijter. Want even voor als je
0: schalabijter,
1: de schalabijter, wat is het?
0: Schalabijters zijn hele mooie loopkevers.
1: Ja.
0: Deze kevers hebben wel dekschilden en daaronder zitten hele kleine vleugeltjes, maar ze kunnen niet meer vliegen. Maar het zijn de rovers in de tuin. En je moet er blij mee zijn, want zij roven vooral heel veel slakken.
1: Oh ja.
0: En als je een tuin hebt waar heel veel slakken zitten, dan zou het liefst op balkon willen hebben ook. Hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want er zitten vaak van die, ik weet wel welke slak ik bedoel.
1: Ja, de zagrijnslakken zijn dat.
0: Ja, precies,
1: die vreten alles kaal.
0: Ja, die vallen zij gewoon aan, want het zijn vrij grote kevers. En ze zijn vooral in de nacht actief. En toevallig heeft hij hem dan overdag gezien. Maar dat kwam natuurlijk omdat hij helemaal zin had in de paren.
1: Juist.
0: Nou, het laatste stukje is dan ook iets heel moois. Al de jager zag een heel vreemd aangroeisel aan een struik hangen. En wat ik zag is dus de peer-jeneverbesroest.
1: Oh, ja.
0: En die zat op een conifeer. En die peer-jeneverbesroest, dat is wel een grappige. Dat is een vrij grote familie van roestschimmels.
1: Mm-hmm.
0: Maar die hebben twee verschillende waardplanten nodig. En daarom heet hij ook peer-jeneverbes. Oorspronkelijk kwam je vooral voor op jeneverbes, maar tegenwoordig komt hij ook wat andere naaldbomen voor. En vooral vroeger op de lage jeneverbessoorten, niet op onze eigen jeneverbes. En daar zit een beetje oranje gelijkachtige klonten. En later gaan die sporen gaan vliegen.
1: Ja.
0: En die vliegen dan naar peren toe en die gaan op het blad zitten. Dus ik heb ook een foto dankzij Corrie Duindam van het blad van zo'n peer-jeneverbesroest. En dan kun je zien. En die brengt ook weer sporen. En dan gaat dan weer de wereld in. Dus dat is echt fantastisch mooi hoe dat deze jeneverbesroest werkt. Dan gaan we naar de mooiste foto toe. Ja, dit is een hele bijzondere foto. Ik kreeg hem van Koos Werter. Die had in een bloempot een paddenstoel gevonden. En ze vroegen zich af, wat is dat? En dat was in Oudendijk in de Gaastrum, heet dat plaatje. Heet Oudendijk. En de paddenstoel was Gaastrum Welwitschi.
1: Oh.
0: En dat is wel heel bijzonder, want Leo Jalink is echt een onderzoeker van Naturalis in Leiden. Die heeft hem gedetermineerd. En die kent geen Nederlands

0: En dat is heel bijzonder, want het is nog maar een paar keer gezien in ons land. Nou, ik heb mensen die er meer van willen weten, omdat het een heel bijzondere aardster is, want daar valt hij onder. Kunnen ze kijken op de link die ik bijgezet heb.
1: Dan
0: gaan we wandelen.
1: Heb je weer een wandeltipje voor ons?
0: Zaterdag 23 mei van 8 tot 10 uur 's avonds is er een schemertocht op de Campina. Ja, nou ja, je kent Campina, tenminste althans. Het is een van de mooiste natuurgebieden, maar daar mag je met de boswachter mee. Dat mag s'avonds anders nooit. En kun je bijzondere dingen tegenkomen. Ik heb alles op de website van Omroep Brabant gezet. De link waar je kunt aanmelden, enzovoort, enzovoort.
2: Frans Wandelplaat.
0: Ja, ik heb er gekozen eentje van de White Stripes. Die bestaat inmiddels al niet meer, want die Johnny White die heeft alweer nieuwe bandjes gemaakt. En ondertussen de Recondiers heeft hij gemaakt. Maar heeft hij ook wel iets grappigs wat ik dan vond. Dat wist ik zelf ook niet. Ik heb altijd gedacht dat bij de White Stripes broer en zus speelden.
1: Ja, dat is niet
0: maar
1: zo.
0: Maar dat is niet zo. Want
1: nee, ze zijn getrouwd geweest, geloof ik. Ja, precies. Ze hebben het verhaal zelf in de wereld geholpen.
0: Ze hebben
1: het
0: in de wereld gebracht en iedereen geloofde dat. Er stond overal netjes dat ze een vrouw was. Maar uiteindelijk bleek het zijn vrouw te zijn. Maar ze is inmiddels met iemand anders getrouwd. Nou, waarom One More Cup of Coffee heeft hij dat willen schrijven of willen zingen? Omdat hij is helemaal fan van Bob Dylan. Dat vindt hij zo'n geweldige singer-songwriter. En die wou hij iets van naspelen.
1: Nou, en of hem dat gelukt is, oordeel zelf.
2: Frans Wandelplaat.

0: Stripes. One more cup of coffee. En als je nou eigenlijk een keer wil zien wat Frans in al die tijd nou allemaal aan platen heeft verzameld, zoek het even op, want we hebben daar een Spotify-lijstje voor bijgehouden. Dus Frans wandelplaten, daar kom je ze vanzelf tegen.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En ik mag zo dadelijk al Stef de microfoon overgeven. En dan mag hij het overnemen. Stef, zullen we nu zeggen wat jouw uitdaging is?
2: Oh, die uitdaging?
0: Ja.
2: Ja, ik kan mij het verrekken.
0: Ja, want Stef heeft nog niet meegekregen wie het Songfestival gewonnen heeft. En dat wou hij graag zo laten, want hij wou het nog terugzien. Dus hij probeert dat nieuws, want dat kom je natuurlijk overal tegen, toch te ontwijken. Dus als je Stef een plezier wil doen, app het niet.
2: App het niet, want ik heb gisteren echt geen tijd gehad. En ik dacht, ja, ik ga ook niet na 1 uur nog allemaal terugkijken. Dus ik denk, ik doe het straks, na 4.
0: Ja.
2: Maar ja, de kans is natuurlijk groot dat ik het ergens tussendoor te horen krijg. Ja. Of dat ik het zelf ergens lees. Ja. Daar hoop ik dus van niet.
0: Nee, wees dus niet flauw. Ga het niet appen nu. Van, Stef, wat is die geworden? Ik heb al wel verteld dat Israël 2e geworden is.
2: Ja, dat is het enige wat ik weet.
0: Ja, dat is alles wat hij weet. Hij wil het verder niet weten. Moet je daar ook even de oren dicht houden tijdens het NOS nieuws.
2: Oh ja, daar komt het ook in, hè? Ja.
0: En het wordt overal op Google kom je tegen. Dus ik zou verder nergens op kijken.
2: Ik een grapje als ze die appen, IJsland heeft gewonnen. Dat vind ik wel grappig, want ik doe natuurlijk niet mee.
0: Nee, of Nederland heeft gewonnen.
2: Ja.
0: En doe ik ook niet mee. Nee. Goed, heb je de lippen even ingesmeerd?
2: Met?
0: Ja, vaseline, weet ik van wat.
2: Vaseline,
0: beter fluiten, ik weet het niet. Maar ja. Het is zover, hè?
3: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
2: Nou, ik heb ze bij deze ingesmeerd.
0: Oké, nou dan laat het horen.
2: Ja? Komt-ie aan, hè?
0: Dan ga ik de muziek langs. Ja.

0: Ja, je wordt er langzaam beter in, Stef, want ik heb hem herkend.
1: Kijk! Dat moeten we hebben.
0: Frans, heb jij hem ook herkend? Of
2: ik heb hem niet herkend. Ik was met een meikever.
0: Oh, hij was met een meikever.
1: Als het die meikever
0: is. Ja, dat soort dingen. Dus.
1: Jongen, jongen.
0: Nou, als je dus ook hebt herkend welk melodietje het is, welk lied het is, laat het even weten. Je kunt er geen prijs mee winnen, maar wel de eer natuurlijk. Even via de app 0657328203. 0657328203. En als je Stef nou een plezier wil doen, schrijf er niet bij wie het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Ik vind het een interessant experiment of mensen die discipline kunnen opbrengen.
1: Ja, vaak als je tegen mensen zegt dat ze iets niet mogen, ja, dan gaan ze het
0: dan
1: juist
0: ze het
1: doen.
0: Juist wel doen, maar jullie niet, hè? Nee, deze keer niet. Maak er een mooie zondag van, wat mij betreft. Tot volgende week weer.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
16: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
17: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
18: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
19: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
1: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
9: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
3: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Een hele goede middag, inmiddels 2:12... met een paar kleine vertragingen in Brabant. Eentje op de A2, dat is Maastricht, richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderijden zit je op 15 minuten vertraging. En de allerlaatste zijn er maar 2. Dus op A59, knooppunt Zonzeel, richting 's-Hertogenbosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder zit je op ongeveer 10 minuutjes. Voor de rest lekker doorrijden. En ik vloot net een liedje en de vraag was natuurlijk, welke is het? Nou, ik kan je vertellen, het is al goed geraden hoor.
6: Dota met Cunningham. Groetjes Merel.
1: Merel, hartstikke goed.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
24: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
26: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
27: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
28: SVK Benelux.
27: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
29: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
30: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
31: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiskollectie.
30: 20% korting?
31: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Het is een klassiekertje, een beetje. Vooral uit de jaren 70, oftewel de 70's. L. Stewart.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
0: Stewart.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: En On The Border, daarvoor nog Dotan met Home. Ja, lekker. Omroep Brabant aangezet. Daar ben je al goed bezig vandaag. De dag is goed begonnen. De zondag, de dag waarop, en dat weet je wel een beetje, hè, niks moet, alles mag. Als er iemand tegen jou zegt op een zondag, dit moet jij nog doen, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen, nee, ik mag. Gewoon even lekker een beetje relaxed door de zondag doorkomen, dan komt het helemaal goed. En als je een beetje kijkt, hè, naar de muziek van tegenwoordig, weet je, de aandachtsspannen van de jeugd, die is, wordt steeds korter en korter en korter. En je ziet ook dat de muziek die tegenwoordig uitkomt, dat erop ingespeeld wordt. Hè? Want normaal gesproken, vooral vroeger, had je nog wel lange intro's en mooie, hè, manieren om een beetje in een nummer te komen. In dit geval is, nou ja, de aandachtsspannen zo klein dat als er een nummer wordt uitgebracht, het intro heel kort is of de zang begint meteen, zodat je meteen bam erbij wordt gepakt en dus ook blijft luisteren. En de nummers worden ook iets korter. Nou moet ik zeggen, Dominique Fike, ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Het is iemand die nou ja, op TikTok een nummer uitbracht. Op TikTok en op social media, zoals Instagram, ging het allemaal heel goed en heel hard. Toen kwam hij uiteindelijk in de hitlijst van Amerika terecht. Haalde hij de 16e positie.

Alleen wat hij heeft gedaan is, hij heeft niet bedacht, weet je wat, het intro moet zo kort mogelijk zoals iedereen nu doet. Ik hou het nummer maar zo kort mogelijk, want normaal duren nummers 2 à 3 minuten. Deze is 1 minuut 38, dus nou, die is zo voorbij, hè?

Ja, dat was hem al. Hey, dat gaat dan niet even snel. Dat is wel lekker, hè? Dan heb je ook vooral als je dan Spotify gaat kijken naar hoeveel streams je hebt. Dan haal je zo wel een paar miljoen, denk ik, als je zo kort is.

One Only We Know hoorde je van Keen. En dit was natuurlijk uit de jaren 80, hè? Christopher Cross met All Right op Omroep Brabant. Met nog een aantal kleine vertragingen. Er is er eentje bijgekomen vergeleken met een half uur geleden. We hebben er eentje op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook daar is dicht. Je hebt een kwartiertje vertraging. A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Afrit Valkenswaard. Daar zitten we ook inmiddels op een kwartier. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Dan doe je er 10 minuten langer over. A59 knooppunt Sonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Maden en knooppunt Hoijpolder zit je op 10 minuutjes. En de laatste op de A73, dat is Nijmegen richting Maasbracht. Een beetje aan de rand van Brabant. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen ook ongeveer 10 minuten. Dus het is best druk vandaag. Mensen zijn lekker op weg. Dus ik zou zeggen, doe voorzichtig aan. Dan kom je in ieder geval goed aan. Want qua weer, ja, daar moet je de positiviteit niet van hebben. Het is flink wat bewolkt in Brabant. Af en toe kan er een buitje vallen. Sorry hoor. Zelfs plaatselijk wat onweer. En het wordt een graad of 10 tot 14.

0: hallo.
1: Oh, wat heerlijk, hè? Daar krijg je toch energie van? Ja. Robert van Hemert met Donnie. Moe, wat dat nou? Met een klein beetje ploppende plop. Een soort verwijzing naar Gert van Hulst. En de hele studio die erachter hangt. En er is ook een versie van gemaakt. Die is niet uitgebracht. Met dus echt de muziek van de kabouterdans erin. En ik denk dat ze dat niet gedaan hebben, omdat anders Gert van Hulst misschien wel een beetje boos zou kunnen worden. Want die rechten liggen natuurlijk allemaal bij hem, hè?

0: te bepalen of er een 9 in zit, of er een 10 in zit, of wanneer iets klaar is. Ik leg dat altijd graag terug van mijn cliënten. Niet zo flauw als dat ik het nu bij jou doe. Ik help ze daar altijd wel een beetje mee. Dus meestal fantaseer ik al vanaf het eerste gesprek van, goh, stel je nou voor, we hebben straks een hele goede relatietherapie gehad. En we zijn klaar. Wat is er dan veranderd? He, waar staan jullie dan? En om zo al een beetje in kaart te brengen waar een koppel heen wil. En soms als we dat bereiken, zegt een koppel, nou top, niks meer aan doen. Soms nog ver voordat we dat bereiken, zegt een koppel of een individu, nou weet je, de rest van de weg leg ik zelf wel af. En andere mensen, Stef, kun jij het geloven, die krijgen geen genoeg van mij. Die willen maar blijven komen.
1: Oh, die gaan gewoon niet weg?
0: Die gaan gewoon niet weg. Ook als ze al bereikt hebben wat jij zegt, dan is er van die 8 misschien toch een 9 te maken. Of zeggen ze, we willen die 8 volhouden. We willen niet over een tijdje weer elkaar aankijken en denken, hey, Gert, het is er een 4 geworden. Dus ja, het is heel erg afhankelijk van de mens zelf.
1: Dus het is niet dat jij op een gegeven moment zegt, hey, jullie komen al zo lang bij mij, ik zie eigenlijk geen problemen meer, het is goed nu.
0: Ik zeg daar wel eens dat ik inderdaad zeg van, goh, ik zie geen problemen meer. Ik zie jullie al zo lang gelukkig. Is het nog wel nodig, jongens? Want ja, ik kan mijn zakken wel makkelijk vullen.
1: Ja,
0: maar is dat wel ethisch? Dus ik stel die vraag wel en het antwoord, ja, dat is dan aan de ander.
1: Oké, dus het is eigenlijk gewoon echt aan jezelf. Als je nog gewoon wil blijven komen, ook al is het goed, dan mag dat natuurlijk altijd.
0: Ja, van mij mag dat wel. Van de zorgverzekeraar niet altijd. En dus zijn ook psychologen, als die bijvoorbeeld vergoed worden vanuit de zorgverzekering, die zeggen van ja, maar dat is niet eerlijk. Hè? De andere mensen meebetalen aan de zorg die al veel te duur is voor iets wat niet per se nodig is. Wij doen dat niet. Waarom dat ze bij mij uit eigen zak betalen? Ja, mogen ze bij mij zo betalen.
1: Nou, wat fijn zeg. Nou, Mirelle, we zijn erbij gepraat en we hebben toch wel wat geleerd. Dus daar gaat het om.
0: Oh, nou fijn. Fijn dat je weer van dienst kon zijn, Stef.
1: En tot de volgende!
0: Tot de volgende!

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel! Een hele goede middag. Je luistert naar Omroep Brabant met een aantal vertragingen op de Brabantse wegen. Eentje op de A16, dat is Rotterdam, richting Breda. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug, daar is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt nog wel 20 minuten vertraging. A2 Maastricht richting, Maastricht richting Eindhoven, tussen Nederweert en afrit Budel heb je 15 minuutjes vertraging. A2 Utrecht richting 70 tussen Waardenburg en knooppunt Empel zit je op 7 minuten vertraging. A27, dat is Breda richting Gorkum, dat is een afsluiting. Dat is bij knooppunt Hooipolder, daar is het dus dicht. Wil je die kant op, dan moet je eventjes omrijden. A29, dat is Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen afrit Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein heb je 11 minuten langer onderweg. En de A50, dat is Arnhem richting Oost, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuutjes langer door moeten rijden met wat vertraging, maar voor de rest kun je lekker doorrijden. Ja, het is een drukke dag vandaag, mensen zijn veel dingen doen en het is goed, want dan kun je lekker de radio aanhouden met zometeen Level 42.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
22: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
23: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
22: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
23: Koppens biedt veel meer.
22: Kom langs in Volkel.
23: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
24: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
28: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Level 42 en Hot Water. En Teddy Swims hoor je ook nog. Ja, dat is een klapper, hè? Maar ja, het lijkt wel ook wel alsof alles wat die man maakt, dat een dikke vette hit wordt. Want hij brak dan ineens door, hè. Dan had hij een bepaalde hit. En dan dachten mensen, oh, Teddy Swims, een grote man, een flinke man. Met heel veel vol tattoos en een baard. En toen was het van, nou, ik ben benieuwd wat die man gaat doen. Nou, inmiddels is het een van de grootste artiesten die er rondlopen. Maar dat geldt trouwens ook een beetje voor Harry Styles, hè. Die zat in One Direction, daarna werd hij een gigantische ster. En gisteravond is dus zijn wereldpremière geweest van zijn nieuwe tour. Hij staat 10 keer in de Amsterdam Arena. En ja, ik was wel benieuwd eigenlijk hoe het was. Nou, ik ga zo meteen even bellen met iemand die daar dus aanwezig was. Ik ben wel benieuwd of het vol zat en wat de sfeer was, hoe het geluid was. Nou ja, dat allemaal zo meteen.

0: Rita Ora en Your Song op Omroep Brabant op deze zondagmiddag. En ik zei het al, ja, gisteravond was de wereldpremière van Harry Styles en zijn nieuwe tour. Hij staat 10 keer in de Amsterdam Arena en er was nogal wat om te doen, hè, want ja, de ticketverkoop loopt niet zo goed en het is allemaal maar de vraag of dat de prijzen en de stoeltjes allemaal maar vol zitten en de prijzen nog stijgen of dalen, want het was allemaal rete duur. Maar gisteren was het zover en Martine, jij was erbij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stef. Hallo.
0: Ja, stond het al heel lang op de planning? Was je er al lang naar uit aan het kijken? Of was het echt iets van, nou, we gaan morgen gewoon, last minute ineens?
1: Mijn dochter die was echt last minute. Er was in een opwelling dat ze kaartjes had gekocht. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, want in een opwelling, er waren dus nog kaartjes te koop. Maar ja, laten we eens beginnen met, hoe was de sfeer? Want het was de eerste avond van een tour. Hij is lang niet om een tour geweest, zeg maar. Hoe was het?
1: Ja, cool. Echt heel cool, de sfeer. Heel gezellig. En echt heel druk. Echt heel druk.
0: Ja, maar de vraag was natuurlijk, zat het allemaal wel vol? Maar het zat dus vol allemaal.
1: Ja, helemaal vol. Ja, ik geloof dat ik maar 1 stoeltje leeg heb gezien. En verder was het hartstikke gezellig. Ja.
0: Want er was natuurlijk veel om te doen, hè? Dan, oh, de kaartverkoop is niet zo goed. Heeft Harry Styles er zelf nog iets van gezegd de eerste avond?
1: Hij heeft hartelijk bedankt dat iedereen gekomen was. Hij was echt verrast dat het gewoon helemaal vol was.
0: Ja, want hij moet zelf ook wel een beetje het nieuws in de gaten gehouden hebben natuurlijk. En hoe vond de dochter en je dochter het? Want die is denk ik dan fan, denk ik, hè?
1: Ja, die vond het superleuk. Nou, die is echt nu zwaar fan geworden, hoor. Ja, allemaal videofilmpjes weer terug zitten kijken en die zat er als een puber bij op de bank.
0: Ja. En hoe zit het met jou? Want ben je een beetje overgehaald dat je nou ook ineens fan bent dan?
1: Ja, nou en of. Ja, wij zaten tegenover elkaar op de tribune, dus we hadden wel kaartjes. Maar toch geen stoeltjes naast elkaar. Ah. En we hebben voorgenomen om de volgende keer toch echt weer naast elkaar te gaan zitten.
0: Ja, dus dan ben je er gewoon vanaf het begin al bij, dat je meteen kaartjes koopt.
1: Ja, juist. Want het duurt wel even waarschijnlijk dat hij weer optreedt.
0: Dat denk ik wel, ja. Of ben je nou zo'n fan geworden dat je nog ergens een keer gaat de komende weken?
1: Nee, ik ga niet mee naar Engeland of nee.
0: Nee, joh, ben ik gek.
1: Nee, hij spreekt maar 7 keer op, hè?
0: Ja, 10 keer in Amsterdam, ja.
1: Ja, 10 keer in Amsterdam. Ja, geweldig.
0: Ach ja, heerlijk dat het fijn was. En ik hoop ook dat hij een beetje zijn hit speelt. Hij heeft natuurlijk een nieuw album uit. Dat zal wel goed gekomen zijn, denk ik.
1: Ja, dat is dat zeker. En op, mijn favoriet ook tussen, ja.
0: En nou eventjes, hè, van al die liedjes die je hebt gehoord, is er nou nog eentje waarvan je denkt, nou, die wil ik wel even horen nu?
1: Ja, Aperture. Ja? Die willen we wel even horen, ja. Hartstikke tof, ja.
0: Nou, dan doen we die gewoon lekker erbij. Want qua stijl is die ook wel leuk. Want hij gaat natuurlijk van pop naar dance naar ineens de soort techno-aperture-achtige muziek. Dus het is, wat dat betreft verveel je waarschijnlijk ook geen seconde als je naar hem toe gaat.
1: Nee,
0: dus dat komt helemaal goed.
1: Alle stijlen komen langs.
0: Heerlijk. Nou, Martine, dankjewel. En geniet nog even lekker na, hè?
1: Ja, jullie.

een Brabantse gevoel, hè. Guus Meeuwis en tranen gelachen op Omroep Brabant. En het wordt steeds drukker op de weg. Er zijn inmiddels meer dan 12 files / vertragingen in Brabant. Ik noem ze gewoon van 10 minuten en langer. Eentje op de A2, dat is Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen zit je op 10 minuten extra tijd. Dat gaat ook voor Maastricht richting Eindhoven. Maar dan zoep, Budel en knooppunt Leenderheide zit je ook op 10 minuutjes. Dan gaan we naar de A50. Arnhem richting Of. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je ook 10 minuten extra reistijd nodig. A58 Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Galder. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook daar is dicht. 10 minuutjes. En dat geldt ook voor de A59. Dat is knooppunt Zonzeel richting Sertogenbosch. Tussen Terheide en Raamsdonksveer. 10 minuutjes. En dan noem ik toch nog heel even de N59. Dat is Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Een kwartier extra reistijd. En voor de rest zijn er nog wel wat vertragingen in Brabant. Maar dat is minder dan 10 minuten. Dan kijken we even naar het weer voor vandaag. Ja, het is niet al te best. Flink wat bewolking in Brabant vandaag. Ook flink wat buien. Plaatselijk kan er ook lichtelijk onweer voorkomen. Het wordt een graad of 14. Dus het is, we moeten het gewoon snel vergeten. Zo is dat. Een hele goede middag. We gaan richting de 90s met Becky.

Ray en... Ja, die ken je wel voor het, hè? Where's My Husband? En die, ik moet zeggen, ik zeg altijd bij Olivia Dean... zeg ik altijd een klein beetje, die lijkt op Amy Winehouse qua stijl... maar die Ray heeft er ook wel iets van weg, hoor. En die stem van haar, ja, eigenlijk is de vraag gewoon... wat kan ze niet zingen? Want je had in Amerika een hele grote show van Alicia Keys... die zong haar hit Falling... en Ray kwam dan ineens het podium op als verrassing... en die zong dan een klein stukje mee... en ja, dat klinkt dan ook weer fantastisch.

twee powervrouwen samen. Alicia Keys met dus Ray en ook Ray. En dan blijkt wel weer dat ze gewoon alles kan zingen. Hè? Dan heb je toch een talent, joh. Hey. Net als Quincy Jones, toch ook wel, hè?

0: Love met The Greatest Lover. Weet je nog wel, met dat dansje erbij. Dat is altijd zo lekker, hè? En ik heb een appje van Basje.
1: Hey, Stefke! Hoe is het, jongen? Je krijgt de groeten van Bosmens Basje.
0: Ach, Bosmens Basje.
1: Uit Frankrijk!
0: Uit Frankrijk, want daar is hij naartoe gegaan. Maar af en toe is hij nog wel een beetje bij Omroep Brabant erbij, hè?

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
16: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
15: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
18: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
19: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
20: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
21: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
24: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
25: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussower het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Ja, dat is veel, jongen. 300.000 toeschouwers. Dan zou ik toch wel een beetje zenuwachtig zijn als je in die auto zit. Maar het voordeel is dan weer, je ziet de toeschouwers eigenlijk niet staan, want je bent alleen maar gefocust op de weg. Hè. Dus wat dat betreft hoop ik dat hij weer lekker goed gaat rijden, onze Max. Je luistert in ieder geval naar Omroep Brabant. Hallo dan, met een aantal kleine vertragingen in Brabant ook natuurlijk. Zou gek zijn als ik nou de vertragingen ga oplezen van Groningen. Kan ik wel eens doen even hoor. Nee hoor. A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Dan ben je 15 minuten langer onderweg. En de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht zit je op 10 minuten. Voor de rest zijn er nog wel een aantal kleine vertragingen. Maar dat is minder dan 10 minuten. Dus dan ben je er zo doorheen. Goed, we gaan door met de muziek. En wat zou ik dan eens gaan draaien? Nou, wat dacht je van Miles Smith?
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
6: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
26: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
27: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Woonboulevard Os. Kom ook op tweede Pinksterdag woonshoppen in Os.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Miles Smith hoorde je en dit was natuurlijk Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Met heel veel ad-libs, weet je wel, heel veel. Nou, daar moet je van houden. Ja.
1: Stef Special op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag en het is wel weer leuk over een weekje. Ja, over een weekje. Tweede Pinksterdag, daar gaan we iets leuks doen. Of daar ga ik eigenlijk iets leuks doen, moet ik zeggen. Op Tweede Pinksterdag tussen 12 uur 's middags en 6 uur... hebben we de Film Hits Top 70. Dus de 70 grootste filmhits die je maar kunt bedenken. Dus er zijn nummers die gemaakt zijn van films, die gebruikt zijn in films, die je koppelt aan films. En dan hoe succesvol de film was, hoe succesvol de plaat was, hoe vaak die hier is aangevraagd, hoe actueel ze. Alles bij elkaar opgeteld, op een hoop gegooid, gedeeld door 70. En dan krijg je 70 dikke vette filmhits. En nou ja, ik zou eigenlijk aan jou willen vragen. Heb jij alvast een suggestie? Want je zou deze alvast kunnen noemen.

stuk voor stuk natuurlijk allemaal filmhits. En ik vraag je niet om een suggestie voor die filmhits top 70, want die is al af. Maar als je er nu eentje zou willen horen, om alvast een beetje inspiratie op te doen, of vast een beetje in het gevoel te komen, welke filmhit zou je op dit moment willen horen? Ik zou zeggen, geef alvast even een gil via het welbekende appnummer en laat het weten. En als je het nummer vergeten bent, 06

Even helemaal tot rust komen hè, met Madonna, Live to Tell op Omroep Brabant. En ik vroeg je net, naar welke plaats zou je willen horen uit een film? Oftewel, welke filmhit zou je willen horen? En het muziekje wat je eigenlijk nu al op de achtergrond hoort, zou al een teken moeten zijn welke kant wij opgaan. Want we gaan van Highlander, van Top Gun naar Crockett's Theme. Maar uiteindelijk gaan we dan toch voor James Bond. Maar ja, dan is de vraag, welke plaat van James Bond zouden we dan kunnen doen? Want je kunt naar Duran Duran, je kunt naar Adele, je kunt alle kanten op. Want er zijn zoveel James Bond thema-songs gemaakt. Nou ja, dit is misschien wel een van de... Hè? Tina Turner, dankjewel. Marielle, jij wilde deze hebben.

Ja, dit is zo'n lekker liedje. Dan kom je helemaal tot rust en dan die gitaarpingels erbij. Heerlijk. Matt Simmons en Catch and Release. Op Omroep Brabant. Als je dat nog niet door had al in dit geval. Hè. Kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. En een paar kleine vertragingen. Het wordt allemaal langzaamaan steeds minder druk in Brabant. Er zijn flink wat mensen onderweg, dat wel. En dat geeft wat vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Budel en Leende heb je ongeveer 5 minuutjes. Dan de A50, Arnhem richting Hof, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein zit je op 10 minuten. En dat geldt ook voor München-Gladbach richting de outlet. Nou ja, dat is ook maar 10 minuutjes. Ik bedoel, vorige week was het dik een uur. Gewoon niet naartoe gaan. Nee, de slechte reclame dit hoor. En qua weer is het ook slecht. Ja, en een slecht bruggetje en slecht weer. Flink wat wolkenvelden in Brabant. Het wordt vandaag een graad of 10. Ook flink wat buien. Op sommige plekken in Brabant kan er ook wel wat onweer vallen. En voor de rest onweer vallen. Onweer zijn. Als onweer valt, dan is het echt slecht, hoor. Step van Duinhoven. En een graad of 10 dus vandaag. Dan gaan we lekker verder richting de 90s. Wat dacht je van Sir Bon Jovi en Always.

0: tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Ja, deze plaat had zomaar anders af kunnen lopen, hè? Rhiannon was dit met Fleetwood Mac. Of van Fleetwood Mac, moet ik zeggen. Alleen, de plaat die is geschreven door Stevie Nicks op de piano. Natuurlijk met hulp van haar vriendje Lindsey Buckingham. Alleen, in die tijd waren ze de plaat aan het opnemen voor Buckingham Nicks. En dat zou op hun tweede studioalbum komen. Alleen, uiteindelijk zijn ze dus bij Fleetwood Mac gegaan. En hebben ze uiteindelijk besloten om dan met Fleetwood Mac dat liedje dan af te maken en op het album te zetten. En het was een gigantisch goede keuze. Maar het had zomaar kunnen zijn dat Rhiannon dus helemaal niet van Fleetwood Mac had geweest.
1: Ja.
0: Dit is Omroep Brabant. Een goedemiddag met Mika en Nico Tien.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Tover de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant met inmiddels nog maar twee kleine vertragingen. Eentje op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen heb je 5 minuten. En de N59, dat is Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en dus knooppunt Hellegatsplein heb je 12 minuten. Extra reistijd. Voor de rest kun je lekker doorrijden en kunnen wij gewoon lekker door met de muziek. Dan begin ik zo meteen met een band die na heel wat jaar kort geleden ineens met een nieuwe single kwam. Het nieuwe album komt er nog aan, maar in dit geval een van de klassiekers uit de jaren 80.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
24: Een heel boek? En de kinderen dan?
23: Die zijn veel te druk met spelen.
24: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
23: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
24: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
23: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
24: Proost.
23: Op sunweb.nl.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
26: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Chef Special.
1: Het Top 900 Team.
0: Tijdens Chef Special in natuurlijk Omroep Brabant Zendtijd. Met Afraid of the Dark op Omroep Brabant. En ja, weet je, we gaan even een Top 900 Team vormen. En met we bedoel ik eigenlijk jij. Want jij kunt zometeen met twee andere luisteraars bepalen welke plaat wij gaan draaien. En dat gaan we een beetje blind doen. Want je mag zo meteen een getal appen tussen de 0 en de 9. En als je die dan geappt hebt, dan vorm jij samen met twee andere luisteraars een getal. En met dat getal ga ik dan naar de Omroep Brabant Top 900 om daar een nummer uit te halen. Dus ik zou willen zeggen...
1: Klaar voor de start.
0: En stuur even een getal tussen de 0 en de 9 via 06-573-28203. Daar mag je naartoe appen en dan gaan we zo meteen eens even kijken... Ja, welke plaat we uit die Top 900 is eruit gaan toveren. Dus ik zou wel zeggen,

0: Oh, dit is toch mooi, hè? Lady Antebellum en Need You Now. En vooral dat het op het einde dat hele eigenlijk denk je, het gaat te traag. Tung, tung, tung. Maar uiteindelijk is het toch herkenbaar en mooi.
1: Het top 900 team.
0: Soms heb je gewoon iets simpels, langzaams nodig. En dat kan al goed binnenkomen in de vorm van Need You Now. Ja, het top 900 team. Die zijn we op dit moment aan het vormen. En met we bedoel ik eigenlijk jij en nog twee andere luisteraars. Want je mag een getal appen tussen de 0 en de 9. En dan de 3 op 1 volgende appers. Nou ja, die bepalen welke plaat wij uit die top 900 gaan kiezen. En in dit geval zijn dat Yolanda, Pierre en Nicolien. Want jullie stuurden een 7, een 7 en een 5. En als je naar 775 gaat kijken in die top 900... dan kom je uit op een heerlijke plaats, zag ik al. De Mark & Clark Band met de Worn Down Piano. Die is kei lekker. Maar ja, dan kun je natuurlijk een keuze maken. Pak je dan de radioversie, die wat korter is. Of in dit geval de volledige 8 minuten durende versie. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als je een top 900 doet... dan draai je gewoon de hele versie. Dus ik vind ook bij een team moet dat ook.
1: Het top 900 team.

Oh, prachtig, hè? De tweelingbroers Mark en Clark zetten een band achter. En je hebt deze heerlijke plaat. Worn Down Piano. Dankjewel voor het stemmen, wou ik eigenlijk zeggen. Maar je hebt toch blind gekozen voor deze plaat op 775 in de top 900 van Omroep Brabant. Kijken we even naar de verkeerssituatie met bijna geen vertragingen meer. Het hoogtepunt hadden we er een stuk of 10. Nu nog maar 2. Eentje op de A2, dat is Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp zit je op 10 minuten extra reistijd. En de N59 is hier. Zierikzee richting knooppunt Hellegasplein. Tussen Oude Tongen en dus dat knooppunt Hellegasplein heb je een minuutje of 6 vertraging. Dat is het. Voor de rest lekker doorrijden op deze dag. Terwijl ik nu naar buiten kijk, is er in zon langzaamaan een opklaring bezig. Maar op het grootste deel en in het grootste deel van Brabant zie je vooral heel veel grijze wolken met flink wat regen. Af en toe kan er wat onweer voorkomen. En het wordt vandaag een graad of 10. Zometeen gaan we naar Maroon 5, This Love, maar eerst richting de 70s.

0: Maroon 5 en This Love. En daarvoor nog Peter. Peter.
1: Els Peter.
0: Peter Gabriel met Salisbury Hill. En gisteravond was natuurlijk de finale van het Songfestival. En los van de uitslag, blablabla. Even kijken naar de muziek. Je had ergens in de finale een tussenact. Dus tussen dat alle landen zijn geweest en dat de uitslag kwam. Had je allerlei verschillende Songfestivalartiesten die ooit hebben meegedaan. Die dan nummers deden van andere Songfestivalartiesten. En een daarvan die deed Duncan. Nou ja, Duncan die ken je wel, hè.

Dat ken je wel, alleen een van de muzikale hoogtepunten, vind ik. En het is echt gek, want het duurt maar 30 seconden. Het is Max Mutzke, die deed mee voor Duitsland met het Songfestival in 2004. En die maakte een soort jazz-achtige big band versie van Duncan Lawrence met Arcade. En het duurt maar 30 seconden, maar echt joh, als je het hoort dan denk je, wat klinkt dat lekker!

En ook nog eens gewoon niet vals. Nee, het was gewoon hartstikke goed gezongen. En ook een keer een muzikaal iets. Niet alleen maar van die boom, boom, boom synthesizers en basdingen erin. Gewoon lekker een grote big band, lekker jazzy. Ik hou er wel van.

Kinderen van het Doelen, het gevoel van hier, ons motto hè, van Omroep Brabant. En zometeen nog meer Brabantse muziek van Brabantse bodem met John van Vroenhoven. Hubert is morgen weer terug van vakantie. Ik zou zeggen, doe een beetje rustig aan. Tot de volgende!

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: hij anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij De Jong in Goorle.
7: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
8: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
13: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
14: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
15: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
16: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
13: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
17: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
19: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten... was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax... die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere... zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan... en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
9: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
14: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
13: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
15: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
16: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: van Brabantse bodem, John van Groenhoven.

0: De muziek van Abel en drie dagen zon.
1: Een uur lang de beste muziek.
2: Van Brabantse bodem met John van Groenhoven.
1: Op Omroep Brabant.
0: Goedemiddag, jawel, het is er weer tijd voor. Het is zondagmiddag, vandaag nog een keertje met mij. Hubert, geniet nog van een dagje vrij. Morgen is hij weer terug. Deze komende twee uur kun je weer gaan genieten van alles wat Brabant heeft voortgebracht op muzikaal gebied. In de tijd dat uit de Brabantse grond de asperges worden gestoken en de aardbeien worden geplukt. En ook zou je dat ook graag op een bordje willen presenteren. Maar deze middag beperk ik mij tot de muziek van Brabantse bodem. En dat is alles behalve een straf. Wat dacht je bijvoorbeeld van Nona? Deze 33-jarige Brabantse zangeres kreeg van haar ouders de muziek mee dankzij de platenzaak die ze hadden in Uden. Ze is mega muzikaal en bracht in 2019 haar eerste album uit. En dat heette Nona. En op dat album staat een relatief onbekendere plaat en die heet Daisy Dukes. Alle reden om je daar vanmiddag eens kennis mee te laten maken. Dit is Nona.
3: Hi, ik ben Nona en ik vind Van Brabantse Bodem een keigezellig programma. Lekker Brabant.

Ik noem ze altijd onze Brabantse Wilson Phillips. En dat is absoluut een compliment waard. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik mag de muziek graag horen, graag draaien. En ook bij deze OG'en, Something Perfect in van Brabantse bodem op deze zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen de weekendartiest. En die komt uit Bokstel. Wie dat is, dat hoor je zometeen na deze plaat van Diggy Dex en J.W. Rob.

0: Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Treur niet, Diggy Dex samen met JB Roy in Van Brabantse Bodem.
2: Van Brabantse Bodem, weekendartiest.
1: En dat is deze zondag Sammy Renders. Maar die ken je onder zijn artiestennaam Sam Veld. Hij is in Bokstel geboren. Hij brak door met een remix van Show Me Love. Ja, moet je wel lef hebben, want het is wel een absolute klassieker. Daarmee zette hij meteen zijn stijl neer. Dat is een beetje feel good met invloeden uit deep house en pop. Hij groeide daarna uit tot een vaste naam in de internationale dance scene. En daar zijn wij trots op als Brabanders. En met hits en samenwerkingen onder andere met Rani, Kesha, Jonas Blue. En nu de eerste plaat die je in dit uur hoort. Volgende uur komt er nog eentje. Sam Veld samen met Connor Maynard. Dit is In Pieces Again.
2: Van Brabantse Bodem, weekendartiest.

Nou, dan kan je wel zeggen dat dat intussen is gelukt. I was a popstar. Remmen in Van Brabantse Bodem op deze zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Tot 6 uur met alleen maar muziek van Brabantse Bodem of met een Brabants tintje. En dat is in dit geval

0: Ja, het is een vleugje pop, een beetje Amerikanen. Wat lekkere gitaar erbij. Nick Dekkers is de artiest. Chasing Shadows heet het liedje. Je hoort het in Van Brabantse Bodem deze zondagmiddag.
1: Een rondje van de zaak.
0: Ja, we gaan een rondje weggeven in de vorm van twee lekkere liedjes. Om eventjes gewoon een lekkere feestje te maken. Zometeen Jordin van den Boer. Maar eerst even een vriend van de Omroep Brabant Radio. Zijn naam is Vincent. Graag geziene gast. Komt regelmatig langs. Als hij weer een nieuw liedje heeft. En dat is gelukkig ook regelmatig het geval. En daardoor wordt zijn muziekcatalogus steeds en steeds en steeds groter.

Jordi van den Boer met Loterij. Daarvoor nog Vincent en Moordamor, por favor. Het was het rondje van de zaak deze zondag in Van Brabantse Bodem. Als ik zeg Do, gaat er dan bij jou een belletje rinkelen? Haar naam Dominique Rijpma van Huls, dat is haar echte naam. En Heaven, dat is het nummer waarmee ze begin deze eeuw echt doorbrak bij het grote publiek. De track is gebaseerd op het bekende nummer van Bryan Adams, dat was uit 1985. Maar kreeg een complete nieuwe trance- en popachtige bewerking in samenwerking met DJ Marco V. En die DJ ken je misschien nog als de DJ van de Danssalon in Eindhoven. De versie Heaven werd eerst populair in die dance scene, maar dankzij de zang van Do groeide het uit tot een brede hit. Daarna bracht Do het ook in een eigen, meer rustigere popversie uit, waarmee ze ook in de reguliere hitlijsten succes had en terecht kwam. Opvallend is dat Heaven eigenlijk twee werelden samenbrengt. Die van de dance remix cultuur in begin jaren 2000 en een klassieke popsong uit de jaren 80. En juist die combinatie maakte het nummer toegankelijk voor zowel het clubpubliek als ook radioluisteraars. Voor Do betekende dit nummer haar definitieve doorbraak en legde het de basis voor haar latere carrière. En ze had ook een mooie andere ballad en die heet A Beautiful Thing. En die hoor je nu in Van Brabantse Bodem. Dit is de

0: gaat niet komen, man.
1: Ja, gaat niet komen, man. Chris Bauer vanavond event. En daarvoor nog Bertus Steigerpipe in Van Brabantse Bodem. En ik zat even niet op te letten. Nou, iemand die ook niet goed heeft opgelet is een Amerikaanse advocaat. Of beter gezegd, werkend bij een Amerikaanse advocatenkantoor. Want Tiësto krijgt miljoenen van dat kantoor. De DJ uit Breda was naar de rechter gestapt omdat de advocaten hem in 2012 verkeerd financieel advies hebben gegeven over zijn belastingaangifte. En de rechter die is het daarmee eens. En daarom krijgt Tiësto nu bijna 17 miljoen euro aan schadevergoeding. Alsof de beste man nog niet genoeg op zijn bankrekening had staan. Dit is Van Brabantse Bodem. Nog eventjes een liedje dan van Tiësto. Omdat kan hij nog wat centjes bijschrijven. En straks in het volgende uur natuurlijk nog veel meer lekkere muziek. Allemaal van Brabantse Bodem. Dit is Lelo.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.

0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
5: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
9: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
11: Lunenburg zet Wilco.

0: actie in onze winkels. Of op Lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: van Brabantse bodem, John van Groenhoven.

0: zin in vakantie. Een beetje blauwe lucht, mooie Middellandse Zee, Griekse eten. Het zit er allemaal een klein beetje in. Hela ho, René Schuurmans. En hij heeft natuurlijk ook een nieuwe single. Die hoor je ook al regelmatig hier bij Omroep Brabant. Al win ik 10 miljoen. Hij was onlangs nog te gast bij ons.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag en welkom in het tweede uurtje van Brabantse Bodem op deze zondagmiddag. Ja, wij zijn trots op alles wat uit Brabant komt. Niet alleen het lekker eten, maar natuurlijk ook de heerlijke muziek. Zoals zojuist René Schuurmans. In het komende uur hebben we nog de weekendartiest. Dat is deze week Sam Veld uit Boksel. Maakt heerlijke feel good house, zoals ik dat mooi kan omschrijven. En waar ik ook enorm veel van hou. En ja, eigenlijk alles vind ik wel lekker. Ik heb gewoon een hele brede muzieksmaak en ik hoop jij ook. Want deze middag tot 6 uur staat er weer heel wat lekkers voor je klaar. Met straks nog iets ouds uit de iCloud. Ook weer een lekker liedje. Dus dat zit helemaal goed deze middag. Daarover gesproken, zometeen chips op je radio. Maar eerst naar Blackbird. Ze brak door in 2019 en dat een paar jaar geleden nog de tipplaat. En dat was deze, Stay or Go, nu in Van Brabantse Bodem.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Chips is back in Van Brabantse Bodem. En dat is natuurlijk van Chips.
1: Van Brabantse Bodem, weekendartiest.
0: Ja, vorige uur introduceerde ik hem al, Sam Veld. Hij komt uit Boxtel, heet Sammy Renders. De vorige uur draaide ik In Pieces Again. Dat is samen met Conor Maynard. Hij heeft veel samenwerkingen. Dat is ook wel een beetje eigen aan dit soort DJ-producers. Het nummer wat je zo meteen hoort, dat is ook een samenwerking. In dit geval met zanger Rani. Post Malone heeft overigens niets te maken met de Amerikaanse rapper. Post Malone is meer een speelse en wijzing. Het is ook weer zo'n mooi voorbeeld van wat genoemd wordt. De Feel Good House doet het goed op de radio, doet het goed op de dansvloeren. Is ook lekker om een remix van te maken. Ga er lekker voor genieten in Van Brabantse Bodem. Dit is Sam Veld en Post Malone.

misschien dat je zijn stem wel herkent. Dat is Erik Macy, Swinking, een minder bekend liedje. Erik Macy is natuurlijk vooral bekend van de band Toontje Lager. En dit is van Brabantse Bodem voor de zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Tot 6 uur, allemaal muziek met een Brabants tintje. Erik Macy is natuurlijk bekend van de band Toontje Lager. De volgende zangeres bekend van de band Two Brothers on the Fourth Floor. Vorige maand kwamen ze ten einde, althans was het viele doek voor de band definitief. Het heeft alles te maken met rapper D-Rock's ziekte van Parkinson. Het ging niet meer en ze hadden een afscheid. Maar Desiree, de zangeres van de Two Brothers on the Fourth Floor, is Desiree Manders en maakt zelf ook gewoon muziek. Na The Dreams en Never Alone en Come Take My Hand en al die andere dikke hits van de Two Brothers on the Fourth Floor heeft zij ook gewoon nog haar eigen muzikale carrière. En ik hoop dat ze die voortzet, want ze heeft een prachtige stem. Nu te horen in Van Brabantse Bodem met My House. Dit is Desiree.

Desiree, My House in Van Brabantse Bodem. Niets te veel gezegd, toch, over haar prachtige stem. Nou, over mooie stemmen gesproken. De 76-jarige Leni Koer heeft ook heel wat hits op haar naam staan. Ja, ze gaat verhuizen. Ze gaat ons land en ze gaat Brabant verlaten om terug te gaan naar Israël. Ze gaat eind mei nog een afscheidsconcert geven. En dan valt ook het doek in ieder geval voor haar optredens. Eventjes terug in de tijd met dit liedje van Leni Koer. Daarmee wist ze ooit het Songfestival te winnen. Dit is de Troubadour in Van Brabantse Bodem op Omroep Brabant.

0: Zij zijn in het rijtje van winnaars van het Songfestival van Nederland. En dit was in 1969. 6 jaar later was dat Dingedom met Teach In. En toen moesten we heel lang wachten.
1: John van Bronhoven.
0: Want was het pas in 2019 dat Duncan Lawrence voor ons met Arcade ook...

Jim Gardner, Hardwired. En ook dat komt allemaal gewoon vanuit onze eigen provincie. Iemand die dat ook is Bossenaar Flemming. Hij stond afgelopen weekend nog groots op het podium op de Petelaarse Schans. Daar was hij niet alleen met een hele hoop vrienden, onder andere ook Guus Meeuwis heeft hij daar opgetreden. Graag geziene gast hier natuurlijk ook bij Omroep Brabant. En hij maakt gewoon ook ontzettend leuke muziek. Het is gewoon een hele aardige knul. Regelmatig even mogen spreken. Absoluut nul capsones. En gewoon zoals een artiest betaamt, heel erg gefocust op zijn muziek en op zijn carrière. Zullen we maar eens een lekker liedje draaien van hem? Weer een dagje ouder. Dit is Flemming in Van Brabantse Bodem.

0: Melton, Send Me an Angel. Op Omroep-Brabant ervoor Flemming samen met Snel en Trobi. En weer een dagje ouder.
1: Muziek met een zachte G.
0: Ja, die had je nog van me goed deze middag. En vandaag eentje. Ja, het is eigenlijk een trio. Een heel beroemd trio eigenlijk wel. Ik zal beginnen met J.B. Roy. Die hoorden we eerder al. Ook Gerard van Maasakkers vaak te horen hier op de radio. En natuurlijk mag dan deze man, Guus Meeuwis, niet ontbreken. Met z'n drieën hadden ze een prachtig liedje gemaakt. Het is alweer enige tijd geleden. Het heet Hey, ga er mee. En het is muziek met een zachte G in van Brabantse Bodem op deze zondagmiddag. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten.
1: Muziek met een zachte G.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: tequila.
1: Ja, ik weet niet of het in die combinatie lekker is, maar ja, tequila. Ik weet überhaupt niet of tequila lekker gevonden kan worden, maar het is altijd, heeft altijd wel wat, zo'n shotje, weet je wel. Ik ben overigens helemaal niet van de shotjes. Nou ja, dat allemaal op de zondagmiddag. Moet de zondagavond nog beginnen. Het is, zit er ook op voor deze zondagmiddag van Brabantse Bodem. Leuk dat je erbij was. Volgende week is Hubert er gewoon weer. Dat betekent ook dat hij er morgen weer is voor Brabantse Bond. Vond leuk dat je erbij was de afgelopen weken. Brabantse Bond en natuurlijk van Brabantse Bodem. Met veel plezier. Ik wens je nog een fijne zondagavond. Maak er nog een mooi einde van het weekend van. En ik, over einde gesproken, ik geef er een lekker einde aan. Met een heerlijk liedje, afkomstig van zangeres Sandy Kendow. Zij was ooit een van de achtergrondzangeressen bij René Vroegers bij de Froggets. Maar ze deed nog veel meer, zoals ook onder andere VJ bij Team F. En ze heeft een mooi liedje gemaakt. Die hoor je nu als laatste in Van Brabantse Bodem. Arrivederci, ciao. Dit is de beste in me, Sandy Kendow.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.
10: The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. We'll be right back.

0: party.
1: Hier hoor je thuis.
2: Iedereen wil er ergens bij horen.
1: Omroep Brabant.
2: Dat is gezellig, toch?
3: Omroep Brabant. Ja.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: ik over de rivier kwam, moest heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En verder buiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Byroot, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: I will survive without you.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Hier hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
0: Omroep Brabant.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste...
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Tweede Pinksterdag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.